0: Overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: Always pulling for dance, Jam.
3: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
4: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun, yes, Jam.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

music first. Always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: ZFM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam 104.9.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyad. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
15: Wij zijn
13: voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn
13: hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden.
13: Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Politieke zorgen over busvervoer NS aan de Amstel en gemeentelijke lasten Amstelveen stijgen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Vier politieke partijen in Amstelveen maken zich zorgen over het openbaar vervoer van en naar NS aan de Amstel. D66, PVD, Pro en Actief voor Amstelveen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens inwoners vallen regelmatig busritten uit of worden te kleine voertuigen ingezet, waardoor reizigers bij haltes achterblijven. Dat veroorzaakt problemen bij reizen naar werk, school en zorgafspraken. De partijen willen weten hoe vaak ritten uitvallen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook vragen zij om betere reizigersinformatie en voldoende capaciteit op drukke momenten. En inwoners van Amstelveen gaan volgend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. De afvalstoffenheffing stijgt met 20,5%. Meerpersoonshuishoudens betalen daardoor ruim €420. Ook de rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan omhoog. Tegelijk wil de gemeente miljoenen besparen op personeel en subsidies. Grote investeringen blijven gepland, waaronder €47 miljoen voor zwembad De Meerkamp en €44,5 miljoen voor een nieuwe gemeentewerf. Er komt ook extra geld voor dementiezorg, mentale gezondheid en jongeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 28 oktober en stemt op 11 november. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Hij noemt de keuze gênant en zegt nog nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar hem moeten gaan. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verbouwing in Amstelveen miljoenen euro's duurder en Ouderkerkse band Het Verbond treedt op. Mijn naam is Maurice Becker. De verbouwing van de cultuurstrip in Amstelveen wordt miljoenen euro's duurder. De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen wil extra kosten in de gaten blijven houden. Daarom verwachten ze ieder kwartaal informatie over de kosten en planning. Ook moet de gemeenteraad direct worden gewaarschuwd bij nieuwe tegenvallers. De oplevering staat eind 2027 te gebeuren. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
15: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
17: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig, met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7.
16: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Wegafsluitingen Aalsmeer en Kuddelstaart en duurste woning Amsterdam te koop. Mijn naam is Hans van der Heijden. Automobilisten in Aalsmeer en Kuddelstaart moeten maandag 12 en dinsdag 13 oktober rekening houden met wegafsluitingen. Vanwege asfaltwerkzaamheden zijn de Bachlaan en Edisonstraat tegelijkertijd afgesloten. De Bachlaan is vanaf maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 4 uur dicht tussen de Kuddelstaartseweg en de Geniedijk. Ook delen van de Jupiterstraat en Lunalaan zijn niet bereikbaar. In Kuddelstaart is de Edisonstraat afgesloten tussen de Marconistraat en het Wetenschapperspad. Voor beide locaties gelden omleidingen. De gemeente adviseert automobilisten rekening te houden met extra reistijd. En in Amsterdam staat momenteel een villa te koop voor maar liefst 20 miljoen euro. Daarmee is het volgens Funda de duurste woning van de stad. Het vrijstaande huis staat aan de Oranje-Nassau-laan in Amsterdam-Zuid, direct aan het Vondelpark. De villa telt 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers en parkeerruimte voor 6 auto's. De woning heeft volgens de advertentie 560 vierkante meter woonoppervlakte en aanvullende inpandige ruimte. Het op één na duurste huis kost 12,75 miljoen euro. De makelaar verwacht de villa binnen enkele maanden te verkopen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
18: Wij zijn Jam FM.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
18: Wij zijn Jam FM.
16: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis energieadvies in Duivendrecht en winterwandeling in Uithoren. Mijn naam is Maurice Becker. Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in Dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig. Er kan zo binnengelopen worden. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uithoren organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De loop start in Nederhorstenberg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is de komische dramafilm Digger. Een film met een schuin oog naar de president van Amerika, waarbij we de olieticoon en machtigste man ter wereld, Digger Rockwell, gespeeld door Tom Cruise, volgen. Hij neemt nogal roekeloos beslissingen en één daarvan leidt tot een wereldwijde ramp. Digger, die de problemen zelf veroorzaakte, doet er nu alles aan om te bewijzen dat hij juist de redder van de mensheid is, waarmee hij zelfs van de chaos probeert te profiteren. Als rijkste man van de wereld luistert hij alleen naar de mensen die hem gelijk geven en aan zijn kant staan. Maar net zoals we dat nu aan de andere kant van de plas zien gebeuren, wordt dat steeds moeilijker voor Digger. De komische film Digger is te zien in 2D in IMAX en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is de thriller Verity. Een film die werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Colleen Hoover uit 2018. Het verhaal draait om Lo en Ashley, gespeeld door Anne Hathaway. Ze is een schrijfster die op zoek is naar werk en dan benaderd wordt door de man van bestseller-auteur Verity Crawford. Verity heeft namelijk een ongeluk gehad en nu moet iemand even haar laatste succesvolle boekenreeks afmaken. Loan heeft daar wel oren naar en duikt in het bestaande manuscript en de schrijfstijl van de beroemde schrijfster Verity. Maar de hele situatie, inclusief het manuscript, roept nogal wat vragen op over de werkelijke gezondheid van de schrijfster en de mogelijke verbanden met het manuscript en haar man. Verity is een spannende film over manipulatie, obsessie en fictie die ook werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Digger over het manipuleren van de wereldbevolking en de film Verity over een schrijfster die ook lijkt te worden gemanipuleerd. Als je een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
12: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
13: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
15: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
16: Met Start Me Up hier bij Jam FM. Maar eerst het nieuws. Wat zit erin, Ilona, op de weg?
17: Brandschade Olympisch Stadion en Golf Amsteldijk ook in herfst en winter geopend.
16: Dat is leuk.
18: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
19: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Farmaceutische Kengetallen.
7: Drie jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden.
18: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Ja, Ilona, voor je nou begint. Ik hoor net dat middel, femosteride. Jouw man, vriend, heeft toch ook weinig haar, of niet?
17: Ja, ik had hier nog nooit van gehoord.
16: Oh, nou. Goed, Joachim, als je luistert, is een inhakertje. Goed, Ilona.
17: Topsport Amsterdam moet op zoek naar een tijdelijk kantoor na een grote brand in het Olympisch Stadion. Het kantoor is door rook, roet en brandschade zeker 5 maanden onbruikbaar. De brand ontstond donderdagnacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Ook andere bedrijven in het Rijksmonument liepen schade op. De begeleiding van topsporters en coaches gaat gewoon door. De marathon en de halve marathon van Amsterdam op 18 oktober kan eveneens doorgaan, al zijn daar volgens de organisatie enkele aanpassingen voor nodig. En Golf Amsteldijk in Amstelveen benadrukt dat ook in de herfst en winter volop gegolfd kan worden. De golfbaan langs de Amstel beschikt naar eigen zeggen over het grootste oefencentrum van Europa. Bezoekers kunnen er onder meer hun afslag en puttingtechniek verbeteren. Ook zijn er kennismakingslessen, cursussen en clinics voor beginners, ervaren golfers en bedrijven. Driving range ballen en toegang tot de 9 holes par 3 baan zijn inbegrepen bij het oefenaanbod. In oktober geldt een speciale dagkaartenactie. Daarnaast kunnen bezoekers terecht bij Brasserie 10 voor koffie, lunch of een borrel met uitzicht op de golfbaan.
16: Ik kan je zeggen, het is een leuke plek.
17: Is het een leuke golfbaan?
16: Ja, ik ben nog steeds aan het oefenen en je kan daar inderdaad alles oefenen. Dus putten, pitchen, maar ook echt afslaan. En het is echt, ik kan het echt aanraden.
17: Leuk. Ja, nou, moet ik een keer uitproberen. Ja. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze website jamfm.nl.
16: Eeuw.
18: Wij zijn JamfM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn JamfM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Ilona, goedemorgen. We zijn er weer. Ja, Ilona, neemt nog een hap van een vers gebakken...
1: Ik heb net eigenlijk een cupcake in mijn mond, joh.
0: Heerlijk toch? Heerlijk, heerlijk. Ilona, je hebt iemand bij je.
1: Ja, zeker. Ik heb iemand meegenomen.
2: Hoe heet jij?
0: Hoe heet jij? Ja, kijk eens even. De jongste telg van de Jam FM-familie.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Is ook in de studio vandaag bij ons.
0: Ja, nou, we zitten in de studio in Oudekerk aan de Amstel. Het is 10 oktober vandaag, zaterdag. En een graad of 15, misschien 14, misschien 16. En het regende vanochtend.
1: Het is herfstig, hè?
0: Ja. Ja, het is herfstig, Jula.
1: Wij zagen heel veel blaadjes overal.
0: Ja, precies. Nou, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen, Ilona?
1: Van alles. We hebben nieuwsberichten natuurlijk. We hebben kunsttips vandaag, deze uitzending.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Ja, genoeg te doen, denk ik.
0: En we hebben natuurlijk ook...
3: Vandaag de dag.
0: Nou, vandaag is de dag van de geestelijke gezondheidszorg. Ik weet niet precies wat het allemaal betekent, maar zo te horen aan de getallen... gaat het niet zo heel goed met...
1: Het is nodig om daar een dag voor te hebben.
0: Nou, precies. Ja. Goed, en vandaag in het verleden.
1: Vandaag in het verleden. In de Nederlandse Antillen worden in 2010 ontbonden op vandaag. Dus alweer 16 jaar geleden. Curaçao en Sint Maarten kregen de status van autonoom land binnen het Koninkrijk. Terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die blijven bijzondere gemeenten deel uitmaken van Caribisch Nederland.
0: Ja, dat zijn de BES-eilanden. En dan hebben we in 1933, toen kwam Dreft als eerste synthetische wasmiddel op de markt. Ik gebruik Dreft ook nog best wel vaak. Jij?
1: Als afwasmiddel.
0: Ja?
1: Een soort ruisje.
0: Een soort ruisje, ja. Nou, misschien is Jura aan het ruizen, ik weet het niet. Ja. En in 1995 begon in Nederland operatie Decibel. Alle telefoonnummers kregen 10 cijfers, inclusief netnummer. Omdat de nummerreeks vol was.
1: Oh, wat interessant. Eerst hadden we er dus minder.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ja, ja.
0: Klopt. Ja, dat weet ik nog wel.
1: Ja, ik weet het ook nog. Wij hadden er gewoon 4. 1478 was ons nummer. Vroeger vaste lijn.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar 4?
1: Ja, maar dan hoefde je niet dat voornummer. Als je gewoon in de regio belt, hoefde je er echt maar 4 te gebruiken.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat we er 229-0579, dat was het nummer van mijn ouder.
1: Ja, en dan 229 hoeft je niet als je al in 229-gebied zat.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Nou, leuk om te weten na 30 jaar of zo. Goed, nou, we gaan lekkere plaatjes draaien. Vrouwen hebben het guur deze tijd, want uit onderzoek bleek, ik geloof 2 weken geleden, dat mannen tussen 18 en 25 het niet heel erg problematisch vinden als een man wel eens een vrouw een klap geeft.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is best wel heftig. Dus ik dacht, we gaan vandaag alleen maar vrouwelijke artiesten draaien.
1: Heel
0: mij wel in het thema. Dus we starten heerlijk vandaag bij Start Me Up met Denise Williams. Let's hear it for the boy.

0: Love's Calling zong Carla Brown hier bij Start Me Up op Jam FM. En in de grauwigheid was ik deze nog even vergeten, Ilona. Vandaag in het nieuws.
1: Ja, zeker. We hebben ook nog nieuws vandaag.
0: Ja, precies. Want vanmiddag op de Dam in Amsterdam opnieuw een landelijk woonprotest. Met als motto huizen voor mensen, niet voor blind.
1: Ja, overal in Europa is dit gaande natuurlijk. Sure, in Frankrijk ook grote protesten.
0: Heb jij trouwens je huis verkocht in Amsterdam?
1: Zeker, ja. Okay. Dus daar is weer plek ontstaan.
0: Goed zo.
1: En vandaag is de Reuma Lightwalk in het Vondelpark. Met deze wandeling willen de deelnemers zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar reuma. Het start om 4:00 vanaf het Vondelpark paviljoen.
0: Thanks. Goed zo. Nou.
2: Always smooth and funky. Jam FM.

0: Cher hier met Believe. Ilona is druk aan het playbacken hier achter de microfoon, hier in de studio.
1: Ja, ik wou al zeggen, ik moet me echt inhouden om niet keihard mee te gaan zingen.
0: Oké. Hey, ben jij een bankhanger?
1: Nee.
0: Maar welke bank bedoel ik dan, hè? Ja, nee, het gaat om de commerciële banken. Was vanochtend een man op Radio 1. En die roept eigenlijk mensen op om weg te gaan van de ABN en ING vanwege hun investeringen in de wapenindustrie, fossiele industrie. En dan over te stappen naar Triodos en ASN.
1: ASN.
0: Dat is wel een charmant...
1: Ik ben wel een bankhanger, ja. Ik heb echt al sinds kleintje, dat ik klein was, zo'n pennyrekening, weet je wel? Spaarpot.
0: Ja.
1: En ik blijf wel hangen. Maar ik ben ook... Later natuurlijk bedrijf gestart en zakelijke rekening heb ik wel bij ASN geopend.
0: Dus. Kijk, heel goed. Hey, het is bijna 10:30. Wat zit er zo in jouw nieuws?
1: Energiecoaches in Duivendrecht, winterwandeling en aanpak overlast Oude Kerkerplas.
0: Nou, heel goed. We gaan via Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody naar het nieuws.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Inwoners van Duivendrecht kunnen op donderdag 15 oktober gratis advies krijgen van energiecoaches in Dorpspunt Duivendrecht. De coaches geven praktische tips om energie en geld te besparen. Een afspraak maken is niet nodig, je kan er zo naar binnen lopen. Ook thuisadvies is gratis en kan worden aangevraagd. Tijdens een bezoek aan huis krijg je informatie over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Natuurorganisatie De Ronde Venen en Uit Horen organiseert deze maand een winterwandeling. Het is de eerste van een nieuw seizoen. De loop start in Nederhorst den Berg en gaat langs de Vecht naar de Spiegelplas. De route is 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur en is op zaterdag 17 oktober. De gemeente Ouder Amstel, de politie en Groengebied Amsteland pakken de overlast bij de Oude Kerkenplas samen aan. Afgelopen maanden waren er illegale nachtelijke feesten en veel klachten. Er is extra toezicht, ook 's nachts, en particuliere beveiliging ingezet. De gemeente werkt aan een plan om illegale feesten blijvend terug te dringen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 hier op Jam FM of lees je op onze website.
3: jamfm.nl. Dankjewel, yes. Ilona. Nou, we hebben na 10:30 altijd de Hot Jam en die laat ik ook gewoon doorgaan. Helaas is het niet een vrouwelijke artiest, maar een man, Charlie Gere, met Jennifer.

Hotjam van deze week. Charlie Gier dus met Jennifer. En nu Evelyn King met I Can't Stand It. Naar eigen zeggen heeft Evelyn zelf champagne aan haar naam toegevoegd. En ze had namelijk een andere bijnaam en die luidde Bubbles. Ja, hoe logisch is het dan om dat te vervangen door champagne? Evelyn King dus hier op Jam FM met I

0: I Can't Stand It van Evelyn King dus. Ilona?
1: Ja?
0: Hou jij van kunst?
1: Zeker.
0: Ja. Ik weet het, ik ook. Maar ik vind het soms lastig om te bedenken waar ik nou precies naar sta te kijken. En ik geloof dat jij iets nieuws wil introduceren.
1: Ja, zeker. We hebben nu een nieuwe rubriek. Mm-hmm. Want een huidige collega van mij is kunstenaar uit Amstelveen.
0: Oké.
1: Ja, Rafaëlle van Engers. Zij zou vandaag bij ons in de studio zijn om ons mee te nemen in tips en hoe je daar dus naar kan kijken.
0: Ja.
1: Maar helaas is zij ziek.
0: Oké.
1: En het lastige is haar stem kwijt. Dus dat is dus op radio wel extra lastig.
0: Mm-hmm.
1: Maar de volgende keer is ze er graag bij. En ze heeft mij wel een aantal tips doorgestuurd. Dus die zal ik graag even vermelden.
0: Nou, go ahead.
1: Nou, voor de komende periode is er bijvoorbeeld de kunst die je kunt dragen in het Cobra Museum. Er zijn nu 2 tentoonstellingen. Andy Warhol, de textiles en wilde rokken. En Cobra kunst als textiel. Allebei nog tot 8 november te zien.

0: En het leuke is dat je een andere kant ziet van Andy Warhol. Want we kennen hem natuurlijk vooral van zijn pop art. Maar dit is zijn vroegere, nou ja, meer commerciële werk. En dat roept, nou ja, eigenlijk ook de vraag op: wat gebeurt er eigenlijk als je kunst op kleding toepast? En een leuk feitje: op woensdag is het museum, Cobra Museum, gratis voor inwoners van Amstelveen.
1: Oké, het museum. Dat vind ik trouwens een hele leuke samenvoeging van Museum Cobra.
0: Ja.
1: Wel een goeie. Oké, op woensdag is hij gratis. Oké, ja, voor inwoners van Amstelveen. En dus niet voor Oude Amstel. Dat is dan weer jammer.
0: Ja, nou, en een andere leuke die we er even uit willen lichten is kunst kijken in je eigen omgeving. Amstelveen heeft 2 buitenkunstroutes langs de kunst in de openbare ruimte. Mm-hmm. En juist nu met al die prachtige herfstkleuren is het leuk om eens wat langzamer te lopen en bewust te kijken naar kleuren, vormen en texturen.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk wel even een leuke uitdaging voor onze luisteraar, wilden we meegeven.
1: Mm-hmm.
0: Ga eens naar buiten en probeer eens 3 mooie dingen te ontdekken die je anders voorbij gelopen zou zijn.
1: Nou,
0: dus daar kunnen bijvoorbeeld kleuren zijn of vormen of een mooi patroon of hoe het licht ergens op valt.
1: Mm-hmm.
0: Want je hoeft eigenlijk niet altijd naar een museum te gaan om van schoonheid te genieten.
1: Nee, dat is natuurlijk helemaal waar.
0: Dus ga naar buiten, laat je verwonderen en hopelijk schuift Raffaella de volgende keer zelf aan om ons mee te nemen in de kunstwereld en ons met andere ogen naar onze omgeving te laten kijken.
1: Nou, ik kijk er naar uit.
0: Ja.
1: Ik vind het echt hartstikke leuk.
0: Dank voor de tips, Raffaella. En als mensen alvast willen kennismaken met haar kunst, kleurrijke kunst, dan kunnen ze een kijkje nemen op Instagram @RaffaellaArtworks. Raffaella met een E.
1: Juist, precies. Dankjewel. En beterschap, Raffaella, als je luistert. En dan hebben we nu een stukje nieuwe muziek hier bij Jam FM. I've Got a Feeling About Our Love Change featuring Tanya Michelle Smith.
2: New music. Jam FM.

0: En dit was Sharon Bryant met In the Nighttime hier bij Jam FM. Start me up op zaterdag 10 oktober. Ilona, had je nog wat?
1: Ja, we hadden een nieuwsberichtje gezien. Dat is wel leuk om even te, of leuk om goed om over te hebben. Ja. Namelijk dat de acceptatie voor homoseksualiteit eigenlijk weer gedaald is. Ook in Oude Amstel.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch eigenlijk wel een beetje schokkend om te horen, toch?
0: Ja, ik
1: onder jongeren,
0: snap
1: het
0: ook niet. Ja, hoe
1: ik dacht dat de jongeren juist zo tolerant waren. En Ouder Amstel ook een tolerante gemeente. Ja. Hey, jij hebt zelf een vriendin. Of ben je getrouwd eigenlijk?
0: Nee, wel een Saleko.
1: Ah.
0: En partners.
1: Ah ja. Wil je trouwen?
0: Nou, waarom? Ja, ik wil wel een feestje geven.
1: Kun je vrouw noemen in plaats van je vriendin?
0: Ja, ik weet niet wat het toevoegt.
1: Mm. Een feestje is altijd leuk.
0: Ja, een feestje.
1: Maar merk jij zelf iets van...
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee.
1: En durf je nog hand in hand over straat? Durf je het openbaar te zoenen?
0: Of? Nou, eigenlijk doe ik dat niet. En ik vind het ook niet nodig. Dat zou ik ook niet hebben als ik een man zou hebben.
1: Mm-hmm.
0: En hand in hand. Ja, dat, ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel ervan afhangt welk deel van Amsterdam of welk deel van een stad.
1: Ja, dus je bent hier er wel van bewust.
0: Ja, ik kijk wel omheen. Van
1: erg eigenlijk
0: hier.
1: Toch dat moet?
0: Ja, zeker.
1: Want ik denk dat de hetero's stellen dat dus eigenlijk totaal niet bewust doen.
0: Nou ja, vraag aan jou terug.
1: Ja, nee, niet.
0: Niet, hè?
1: Nee, denk daar niet over na.
0: Nee, precies. Nee, het is heel zorgelijk. Ik begrijp het werkelijk niet waarom mensen daar moeite mee hebben. Het doet niemand iets kwaad, volgens mij.
1: Nee, ja, ik ga nog even door het artikel heen of er nou ook echt een oorzaak in staat. Maar volgens mij kunnen ze dat nog niet echt vinden.
0: Nee, volgens mij heeft het ook niet te maken
1: onderzoek.
0: Met culturele achtergrond of iets dergelijks.
1: Nee, ja, maar misschien wel sociale media, hoor. Dat daar dan toch, ja...
0: Ja, en onze vriend Andrew Tate.
1: Ja, precies.
0: Natuurlijk.
1: Andrew Tate, dat denk
0: met
1: ik.
0: De manosfeer heeft hij flink wat invloed, helaas.
1: Ja.
0: We gaan zo ook weer naar het nieuws om maar even weer naar de actualiteit te gaan. Wat zit er zo in bij jou?
1: Ja, dan moet ik even schakelen van bladen. Politieke zorgen over busvervoer naar Nes aan de Amstel. En gemeentelijke lasten Amstelveen stijgen.
0: O jeetje, dankjewel. Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Vier politieke partijen in Amstelveen maken zich zorgen over het openbaar vervoer van en naar Nes aan de Amstel. D66, VVD, Pro en Actief voor Amstelveen hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college. Volgens inwoners vallen regelmatig busritten uit of worden te kleine voertuigen ingezet, waardoor reizigers bij haltes achterblijven. Dit veroorzaakt problemen bij reizen naar werk, school en zorgafspraken. De partijen willen weten hoe vaak ritten uitvallen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook vragen zij om betere reizigersinformatie en voldoende capaciteit op drukke momenten. En inwoners van Amstelveen gaan volgend jaar meer betalen voor de gemeentelijke belastingen. De afvalstoffenheffing stijgt met 20,5%. Meer persoonshuishoudens betalen daardoor ruim €420. Ook de rioolheffing en de ontroerende zaakbelasting gaan omhoog. Tegelijk wil de gemeente miljoenen besparen op personeel en subsidies. Grote investeringen blijven gepland, waaronder €47 miljoen voor het zwembad de Meerkamp en €44,5 miljoen voor een nieuw gemeentewerf. Er komt ook extra geld voor de dementiezorg, mentale gezondheid en jongeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 28 oktober en stemt op 11 november. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Paging Dr. Beep. Dr. Beat. Dr. Beep. Dr. Beat. Nee, Dr. Beat. Flauw. Gloria Estefan met Dr. Beat hier bij Start Me Up bij Jam FM. En Ilona, wat hebben we in het tweede uur?
1: Nou, ik had even op de kalender gekeken.
0: Oh, en, ja?
1: Er zijn weer een aantal mensen jarig vandaag. Oh,
0: ja, dat is ook zo. Ik ga me eventjes vandaag jarig.
1: Ja, precies. Wende Snijders bijvoorbeeld. Muzikanten. 48 worden vandaag.
0: Ja, inderdaad. En Bart Brintjes, voormalig Nederlands mountainbiker, die won 30 jaar geleden goud bij de Olympische Spelen in Atlanta en wordt vandaag 58.
1: Ja, en Juliette van Ardenne, Nederlandse actrice. Ze speelde Rosie in Goede Tijden. Die is 43 geworden.
0: Wie was Rosie?
1: Nou, ik werd getriggerd, want ik keek vroeger Goede Tijden, maar nu al eigenlijk heel lang niet. Dus ik dacht, wie is dat dan? Maar zij blijkt eigenlijk Amber de Wilde te zijn. Dus de oorsprong, zij dook in, Amber dook in seizoen 21 al op. En dat is ongeveer in 2011. En ze was toen serveerster in Dansatoria en breekt de handen in drugs. En ze had een relatie met Pien.
0: Ik heb het nooit gekeken.
1: Heb je nooit Goede Tijden gekeken? Oh, nou ja. En in september 2024, dus dat is ruim 13 jaar later, keerde ze terug in de soap. En toen ging ze aan de slag in de Trattoria van Stefano. Die is dus ook teruggekeerd.
0: Oh,
1: hij kijkt al lang al niet meer. Maar Stefano kwam erachter dat Rosie eigenlijk Amber is. En een dubioos verleden heeft.
0: Ik kan het niet meer volgen. Maar goed, die vrouw is dus jarig. Hoe oud wordt ze?
1: 43 vandaag.
0: 43. En het gaat dus om Juliette van Ardenne. Maar ze heet eigenlijk anders. Of zo.
1: Nee, dat is in de serie.
0: Oh, dat is in de serie. Ja. Oké, nou, ik ben helemaal in de war. We gaan maar eens even lekker door met een plaatje hierbij. Start Me Up. Een van jouw favorieten, geloof ik, hè?
1: Oh, ja, zeker.
0: Ja, nou ja, goed, ik draai hem eigenlijk altijd. Ook omdat jij dan heel blij wordt, want je hebt een hele grote smile. En Jula, weet jij wel dat dit een van de favoriete platen is van jouw moeder?
1: Lekker dansen.
0: Lekker dansen? Ja.
1: Daar moet ze even over nadenken.
0: Jula, we hebben het over Finally van C. Peniston. En dan zometeen gaan we hier bij Jam FM naar de streektelen.

0: Casey Penniston hier bij Jam FM. Start me up, finally. Hè? Ilona, je was helemaal blij.
1: Ja, lekker dansen.
0: En ik krijg net een leuke tip binnen. Wie van disco houdt? Nou, wie zou ik bijna zeggen. Hallo, Jula. Vanaf vandaag in het Wereldmuseum in Amsterdam een tentoonstelling aan over de disco. En er staat bij een zinderende ode aan de disco. Dus ik zou zeggen, allemaal gaan. En dan is het nu tijd voor... We have begun the day.
2: Spreektelefoon.
0: We gaan bellen.
1: Altijd toch weer spannend wie er aan de lijn komt. Zal het een man of een vrouw zijn dit keer?
0: Spannend, ja, ik ben echt heel benieuwd. Vorige week hadden we iemand van een golfbaan aan het telefoon.
1: Of een die, of een deze, dat kan natuurlijk. Wel opnemen.
0: Ja.
3: Goedendag.
0: Nou, dan gaan we gewoon even nog een plaatje draaien. Dat is helemaal niet erg. Dat zo zijn wij bij Jam FM. We zijn wendbaar en we gaan mee met wat er gebeurt.
4: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM.

0: Zo. Nou, jongens, we hebben het geregeld. He's so shy met de Pointer Sisters. En we gaan het gewoon nog een keer proberen, Ilona. Wat vind jij?
1: Ik vind het ook zeker. Be happy on the lane. Hallo, hallo. Be happy on the lane. Spreektelefoon.

0: Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wie hebben wij aan de telefoon?
1: We hebben Geert aan de telefoon.
0: Geert, oké, Geert.
1: Ja.
0: Je bent, je hangt in de ether bij Jam FM. Je hebt de streektelefoon in handen. En vorige week hadden wij Ben Kramer van de Amsterdamse Golfclub aan de lijn. Hoe kennen jullie elkaar?
1: Nou, Ben Kramer is een lid op de Amsterdamse Golfclub, waar ik achter de bar werk als barmedewerker. En Ben en ik kennen elkaar een tijdje en die is naar mij toegekomen met de vraag wat mij leuk leek om een ander perspectief van de golfclub en de omgeving te vertellen en een beetje te tonen aan jullie.
0: Oh, wat leuk.
2: Nou, van achter de bar, dat is interessant.
0: Dat is een goede plek, heb je een leuk uitzicht, denk ik.
1: Ja, van achter de bar heb je heel veel gesprekken met heel veel verschillende mensen.
0: Ja, dat zal
1: Daardoor heb je eigenlijk een heel ander perspectief over de zaak in het algemeen.
2: En heb je dan beroepsgeheim over alles wat je hoort? Of, oh, ik moet nog even de klok opwinden.
0: Ja, Geert, sorry hoor, we hebben een soort protocol. Hè, want we kunnen natuurlijk niet zomaar de ether openzetten.
2: Nee, maar ik ben wel benieuwd.
0: Een kookwekker, die gaat Ilona nu zetten, komt-ie.
1: Streng hoor.
2: Ja, hè? Ja.
0: Zo, nou. Ilona, stel je
2: ik vroeg me af, heb je dan beroepsgeheim of mogen we nu gewoon lekker alle roddels die jij hoort achter de bar de ether inslingeren?
1: Nou, ja, kijk, qua beroepsgeheim. Ik hoor nog wel eens gesprekken tussen mensen waarvan zij volgens mij niet helemaal doorhebben dat ik die zelf ook versta. En daardoor kom je soms wel interessante dingen te horen.
0: Geweldig.
1: Soms ook dingen waarvan je denkt van, nou, hoe had ik dit echt hoeven weten? Maar het leuke is ook, sommige mensen die komen aan de bar zitten puur met mij een praatje te maken. Die mensen zijn thuis misschien wat eenzamer of die hebben misschien niet al te veel familie in de regio. Dus die vinden het dan fijn om met mij een praatje te maken. En voor die mensen kan je juist een heel erg steunpilaar zijn, puur door een klein babbeltje met ze te maken.
2: Ja, mooi. En dat is ook inderdaad een klein beetje.
0: En hoe lang sta je er al, Geert?
1: Ik werk nu al 3 jaar op de golfclub achter de bar. Al
0: zo.
1: 3 jaar. Ja.
0: Dus je hebt het echt naar je zin ook?
1: Ik heb het zeker naar mijn zin. Ja, de leden die... Het is eigenlijk een golfclub exclusief voor leden en gasten.
0: Ja.
1: En voor de leden ben ik een best wel bekend gezicht. Wat er ook al voor zorgt dat de gasten die ik spreek... daarmee heb ik een best wel casual relatie eigenlijk. En ook een iets persoonlijke relatie. Ik heb bijvoorbeeld vorige zomer mijn eindexamen gehaald. En de meeste mensen die ik toen op mijn werk tegenkwam... die waren daar ook al van op de hoogte... En die feliciteert me ook gewoon netjes en zo.
0: Goh.
1: Dus het leuke is wel dat het een iets persoonlijkere verhouding is die je dan hebt met de mensen die je spreekt op je werk.
2: Ja, leuk. En vorige zomer eindexamen gehaald. En wat ben je dan dit jaar aan het doen?
1: Nou, ik bedoel eigenlijk deze zomer, de zomer 2026.
2: Ja, ja.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, ik zit in mijn tussenjaar en ik zit nu in Antwerpen. Ik ben een weekendje naar Antwerpen met wat vrienden van me.
2: Kijk. Heerlijk. En is daar ook zo herfstig? Of...
1: Nou, het was gisteren heel erg slecht weer, maar als ik nu uit het raam kijk, dan zie ik een heel mooie felle zon en heel weinig wolkjes eigenlijk. Maar volgens mij wordt het in de middag wel weer iets natter.
2: En jullie zijn net wakker natuurlijk.
1: Ik zit nog lekker in bed, ja.
0: Oh. Ja. Maar Geert, ik heb wel een vraag. Ik ben zelf golfer. Ik ben niet heel goed of zo. Ik heb wel mijn GVB of is het handicapbewijs gehaald. Kan ik bij jullie spelen? Want je zei volgens mij net dat alleen voor leden toegankelijk is.
1: Nou, dat kan zeker. Je kan zeker bij ons spelen. Natuurlijk moet je dan eerst even een greenfee afrekenen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Dat is een kleine kosten die daaraan verbonden zijn als je als geen lid zijnde op de golfclub wil spelen. Maar je bent van harte welkom. En natuurlijk ben je ook bij mij dan van harte welkom om na het potje golfen in het clubhuis van mij een biertje te komen drinken.
0: Ja, nee, dat ga ik sowieso doen. Maar speel je zelf ook? Of ben je alleen maar de man achter de bar van de contacten?
1: Het enige geheimje dat we vandaag gaan verklappen is dat ik zelf nog nooit heb gegolfd.
0: Geweldig.
1: Nee. Nee, dat denken mensen altijd, maar ik ben eerder van het biertappen dan van het golfen.
0: Oké, de wekker gaat af. Oké, biertappen in plaats van golf. Nou, dat is denk ik een hele, misschien wel logische keuze, ik weet het niet. Maar leuk Geert, dankjewel. Ik ga wel een keer langskomen. Sta je elke dag van de week achter de bar?
1: Ik kan me meestal in het weekend vinden.
0: Oké.
1: Zaterdag, vrijdag, zaterdag.
2: Je hebt natuurlijk veel tijd in je tussenjaar.
0: Precies.
1: Lekker voor uurtjes maken.
0: Nou. Hey Geert, dankjewel. Vergeet niet een foto te sturen van jou met de streektelefoon. En geef hem ook door. En dan krijgen wij volgende week iemand anders aan de telefoon. Dus dat is altijd leuk.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel.
2: Veel plezier in Antwerpen.
0: Joe.
1: Dankjewel. Doei.

0: Ja, Vogue, Madonna, wie kent er niet? Wat zit er zo in jouw nieuws, Ilona?
1: Een natuurwandeling in Amsterdamse Bos, verbouwing cultuurstrip valt duurder uit en het verbond in het gezellenhuis.
0: Dankjewel.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: In het Amsterdamse bos staat een natuurwandeling op het programma. Deelnemers ontdekken het voedselbos en vogeleiland onder begeleiding van een deskundige gids. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 2 tot 3 kilometer lang. De excursie is voor volwassenen en kost €5 per persoon. Is op vrijdag 16 oktober. Kijk voor meer informatie op de website van het Amsterdamse bos. De verbouwing van de cultuurstrip in Amstelveen wordt miljoenen euro's duurder. De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen wil de extra kosten in de gaten blijven houden. Daarom verwachten zij ieder kwartaal informatie over de kosten en de planning. Ook moet de gemeenteraad direct worden gewaarschuwd bij nieuwe tegenvallers. De oplevering staat gepland eind 2027. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Tot zover meer lokaal nieuws over een uur hier op Jam FM of op onze Jam FM website.

0: is Shanice met...
1: Heerlijk, I love your smile.
0: I really do, zegt ze dan ook nog. Ja. Je had nog een klein nieuwsberichtje volgens
2: mij. Ik had nog een laatste kunsttip in Ouderenkerk aan de Amstel zelf. In het gemeentehuis is namelijk tot en met 30 oktober de tentoonstelling Inspiration of Art te zien. Met tekeningen van de Duivendrechtse kunstenaar Boet Argelo. En leuk is dat hij zijn inspiratie juist haalt uit de alledaagse dingen. Waar hij dan net op een andere manier naar kijkt. Dus dat sluit mooi aan bij waar we het hiervoor over hadden.
0: Ja, nou ik heb onze eigen kunstenares hier aan tafel. Waar kom jij mee aan, Jula? Maar je hebt allemaal kleuren, allemaal stiften. Ja. Wil je er één speciale kleur uithalen? Welke vind je het mooist?
2: Roze.
0: Nou, goed. Oké, ik zou zeggen allemaal gaan. Heel interessant. En dan nu een lekker plaatje van Shalimar met A Night to Remember hier bij Jam FM.

0: A Night to Remember van Shalimar hier bij Start Me Up. En we hebben natuurlijk ook nog een kleine actualiteit. Dat is nog Kinderboekenweek dit weekend. En Jula, welk kinderboek is jouw favoriete boek?
1: Kolletje.
0: Kolletje? Met een K?
1: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Waar staat Kolletje voor?
1: Het is...
2: Een meisje met toversokken.
3: En wat is haar spreuk?
1: Catharina, Orsilia, Letitia.
0: Wauw, en wat gebeurt er dan?
1: Dan komt er iets wat ze tovert.
0: Huh?
2: Ja, dat is
0: altijd iets anders. Dus het kan een paard zijn, een DJ, een radio, noem het maar.
2: Mooi weer. Voor een
0: mooi weer.
1: Gewoon wat.
0: Gewoon wat, wat leuk. En heeft mama ook voorgelezen?
1: Ja.
0: Ja. En wat is jouw favoriete boek om voor te lezen eigenlijk?
3: Oh ja, dat zijn er veel. Maar
1: Kolletje.
3: Ja. Omdat jullie dat heel leuk vindt. Maar Pluk van de Pettenflat hebben we ook laten lezen.
0: Ik hoopte het al. Dat is zo'n magisch boek. Fantastisch. Ja, ja, leuk hoor. En leest papa ook vaak voor?
1: Ja. Eigenlijk bij het slapen dan lezen papa en mama allebei een verhaaltje. Maar bij heel lang lezen ze samen de helft van een verhaaltje voor.
0: Oh. Ilona, je kan dat toch niet doen? Je moet gewoon het hele verhaal voorlezen.
2: Ja, maar bij hele lang, hè?
0: Ja, dan moet je eerder beginnen.
2: Oh, ja.
0: Wat leuk. Nou, nog dit weekend nog, hè? Kinderboekenweek. Ja, nou. Jongens, we gaan verder. We gaan lekker nog een plaatje draaien. Female Intuition. Mama.

0: Hey, Female Intuition, hier bij Start Me Up alweer de ene laatste plaat, Ilona. Wat ga je dit weekend nog doen?
1: Ja, het gaat snel. Wij krijgen visite morgenochtend, dus misschien gaan we weer iets lekkers bakken vanmiddag.
0: Nou, want ik heb net een heerlijke chocolade gebakje eigenlijk op.
1: Een cupcake heet dat.
0: Een cupcake?
1: Ja.
0: Van Jula, dat was heel erg lekker. En ik ga vanavond naar een diner van een vriendin die 50 hoort.
1: Jij gaat een beetje draaien, toch?
0: Ja, ik ga een beetje draaien. Een klein beetje.
1: Leuk.
0: En nou, de studio is inmiddels gevuld met nog meer dames. Heel goed.
1: Vijf dames in de studio.
0: Nada en Julia, die nemen het zo over. Time for lunch. En nou, wij gaan er zo uit. Ik zou zeggen, goed weekend allemaal. En maak er wat moois van.
1: Tot over 4 weken.
0: Ja.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Aantal 85-plussers in Amsterdam verdrievoudigt bijna. Amsterdam krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing. Het aantal 85-plussers stijgt naar verwachting van ruim 12.000 nu naar 56, naar 36.000 in 2050. Veel ouderen wonen alleen en bijna de helft heeft een laag inkomen. Ook zijn veel huizen niet geschikt voor ouderen, bijvoorbeeld door steile trappen. De gemeente wil daarom meer betaalbare seniorenwoningen bouwen met zorg en voorzieningen dichtbij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Just call. Je kan ons weer bellen in de studio, want we staan weer in de studio. We hebben de hele tijd op locatie gestaan, Jules, toch? Welkom hier in de show, Time for Lunch. Ja, met Sherrick hier. En het nummer, mocht je ons willen bellen, 06 13 11 66 93. Ja, want we hebben een tijdje op locatie gestaan.
1: Vorige week ook al in de studio.
0: Klopt, maar ja. Voor mij is het wel, we hebben bijna hele zomer op locatie gestaan. Duivendrecht Kermis. En voor mij was het toch legendarisch, de uitzending
1: in de Bijlmer.
0: Amsterdam, Zuidoost. Zuidoost Jazz Stage. En ik kwam erachter dat Graciela.
1: Ja.
0: En ik op dezelfde balletschool hebben gezeten.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: we zijn allebei geen ballerina's geworden.
1: Nee,
0: maar het is goed gekomen, want Graciela runt een hele jazz, Zuidoost Jazz Stage. Ik doe de show hier, dus het is goed gekomen met ons. Ja, we gaan beginnen met de show.
2: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met na

is de jarige artiest van vandaag. En dit nummer kwam uit in 1983. I Want You. Maar zijn grootste succes kwam toen hij zich voegde bij de band BB&Q Band. Met dit nummer.

Ja, ik heb het over een jarige artiest die vandaag jarig zou zijn. Op 10 oktober geboren, Curtis Hairston. Hij voelde zich bij de band voor het album Genie. Dat is een van hun laatste albums geweest. Toen in 87 de bekende producer van de band, Jacques Fred Petrus, op een mysterieuze wijze werd vermoord. Toen was het ook een beetje het einde van hun nieuwe muziek. Ze treden nog wel op. BB&Q Band treedt nog wel op, maar ja, zonder Curtis Hairston. Want hij kwam op jonge leeftijd te overlijden, op 34-jarige leeftijd, in 96. Hij is al enige tijd overleden. Ook een mooie hit van hem is de volgende. Ja, dit is wel een van mijn favoriete nummers. I Want Your Love In. Maar ik ga wat minder bekend nummer draaien. Hij ging nog solo daarna. Na de BB&Q Band had hij nog even een solo carrière, Curtis Hairston. En daar wil ik een nummer van draaien. Happy Birthday in Heaven.

0: overlijden op 34-jarige leeftijd aan diabetes, complicaties. Jules, heb jij nog wat toe te voegen?
1: Kidney failure.
0: Ja, hij had de enige tijd diabetes en inderdaad complicaties uiteindelijk aan nierfalen. Ja?
1: Ik heb een hele leuke anekdote van deze Curtis Hairston. Ja, ik vond het echt wel een heel leuk verhaal.
0: Shit, ik heb
1: van
0: geen achtergrondmuziek, Jules.
1: Oh, dat maakt helemaal niet uit. Babbel lekker door.
0: Ja, okay.
1: Hey, een bekende anekdote uit die vroege jaren. Dat hij zo zelfverzekerd was. Ik vond het echt een mooi verhaal. Zo zelfverzekerd, zo vastberaden. En zijn favoriete lokale funkband, de Main Attraction, trad op in een club. En Hairston was nog helemaal niet bekend, zelfs een tiener. En hij was zo inderdaad, was zelfverzekerd en helemaal vol van dat hij het zou kunnen maken. Liep hij recht op de leadzanger, pakte de microfoon en begon mee te zingen. En in plaats van dat hij weggevoerd werd door de beveiliging, waren ze letterlijk blown away van zijn krachtige stem.
0: Met zo'n stem,
1: en, ja, dat vond ik wel heel grappig. Dat je gewoon het podium oploopt. De leadzanger zegt, hey, geef die microfoon en gaat mee zingen.
0: Hey, Jules, ja. We zijn beland bij...
1: Bizar verhaal.
0: Ja, we zijn beland bij het kopje birthday artiesten. We hebben nog een jarige artiest. Deze op de achtergrond te horen. Kennen we haar nog? Ja, Jules, het is zo'n... Ken je haar nog? Ja, precies. Zij is de
1: andere zin.
0: Ja, andere zin. Nee. Dit is de buurvrouw van het Witte Huis. Ze is geboren in Washington 10 oktober 1979. Beter bekend onder haar artiestennaam Maya. Maar internationaal kreeg ze een doorbraak met dit nummer. Ja, de Ghetto Superstar. Samenwerking hier met een van de members van de Fugees. Ja, een van de members ging solo. Lauryn Hill ging solo. Deze artiest, rapper Pras... Is dat nou? Nee, Michel volgens mij. Hij ging ook solo. En dit is van zijn album met 98, Ghetto Superstar. Dit nummer heeft trouwens ook in Nederland op nummer 1 gestaan. Ik kan er eigenlijk niet meer naar luisteren, Julia. Ik heb het zo vaak gehoord. Dus we gaan deze ook niet draaien. Maya, happy birthday. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. Retrospect.

Maya, happy birthday. En wat doet ze tegenwoordig? Ja, nieuw album uitgebracht. Dit was van haar nieuwste album dit jaar uitgebracht. Retrospect, The Ghetto Superstar. Happy birthday. En we hebben nog een jarige artiest. Ja, het is... hier op de achtergrond te horen. Een man die geboren is in South Africa. 10 oktober 1961. Singer-songwriter en een gitarist. En hij groeide op tijdens de apartheid. En veel van zijn nummers gaan ook over rassenscheiding en armoede tijdens de apartheid. En hij is de eerste black singer of black artist wiens nummer single op de blanke radiostations in Zuid-Afrika werd gedraaid. En hij kreeg daar ook een award voor. Een Siri Award. Dat staat gelijk aan een Grammy Award in Zuid-Afrika. Ik heb het over Jonathan Butler. Happy birthday.

0: En ik vind het wel een achievement hoor. Hij heeft dan wel geen officiële Grammy Award gewonnen, maar hij heeft toch wel de Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse Sarae Award gewonnen. En dat staat wel een beetje gelijk aan de Grammy Award. En voor wat? Omdat hij de eerste black artist, een singer was die op de radio werd gedraaid daar in Zuid-Afrika. Op blanke radiostations, vandaag jarig. En hij doet me denken een beetje aan Freddie Jackson. En Freddie Jackson, wauw, ik kwam het pas gisteren kwam ik erachter dat Freddie Jackson is overleden. Ik ga hem straks even nog, toch nog even een eerbetoon aan hem. Na het nieuws ga ik nog een eerbetoon aan hem dedicaten. Ik heb trouwens nog 1-jarige artiest voor jullie voor het nieuws. Het is deze dame. Ze had een grote hit met dit nummer. Truth Hurts. Jules, ik zie jou kijken. Ken je dit nummer nog?
1: Nee, totaal niet.
0: Ja, zij is geboren 10 oktober 1971. Professionally known as Truth Hurts.
1: Een beetje Bollywood?
0: Ja, dit is een... Nog even luisteren dan. Ja, ze had een operabeurs aan de Universiteit van Chicago. Maar dat had ze afgewezen, want ze verhuisde naar Los Angeles om een zangcarrière achterna te gaan. En ze tekende bij Dr. Dre, zijn platenlabel. En dit werd eigenlijk het resultaat. Dit is van haar debuutalbum. Wereldwijd bekend werd het een hit. Maar ik ga iets draaien van haar tweede album. Want dit lijkt zo'n one-hit wonder. Maar er staat nog een nummer van haar tweede album. En dat wil ik met jullie delen. Are you ready now?

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Rob Krommendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor €95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen. En daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Inwoners mogen meepraten over omgeving de Dialogue. In Ouder Amstel kunnen inwoners reageren op de plannen voor de buitenruimte rond de Dialogue aan de Weespertrekvaart. Het nieuwe gebouw krijgt ruim 470 woningen, waaronder 42 zorgwoningen. Ook komen er winkels, andere bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen. De bouw is al begonnen en moet in de zomer van 2027 klaar zijn. Het ontwerp is te bekijken via Werkstad Over Amstel. Reageren kan tot en met 18 november. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en

0: Time for Lunch. En het is vandaag de dag van de duurzaamheid. Dit was Ashford & Simpson, Out of the World. Ja, we moeten gewoon, we moeten echt verandering met z'n allen. We moeten verandering in de wereld aanbrengen, Jules.
1: Waar gaan we beginnen?
0: Save the World.
1: Ja.
0: Dit was trouwens van hun bekende album waar Solid as a Rock ook op stond uit dag 84.

0: Ik ga geen vloeibare shampoo meer kopen en zeep in die plastic verpakkingen. Weet je wat ik ga doen? Back to basic. Ik koop gewoon een blok zeep.
1: Oh, maar dat doe ik altijd al.
0: Deed je dat al?
1: Ja, absoluut. Hey. Ja, nee, het is echt waar.
0: Wauw.
1: Mag je navragen.
0: Kon je dat niet eerder melden?
1: Ja.
0: Kom ik nu pas mee? Nee,
1: ik
0: maar echt,
1: doe dat niet.
0: Weet je wat? Ja. Weet je hoe? Dat scheelt een hoop plastic verpakking. Ja. En in het begin dacht ik, dat is een beetje onhygiënisch. Weet je, zeep en dan. Nee, want het droogt op. En dan kun je het weer afspoelen en opnieuw gebruiken.
1: Ja.
0: Je kan gewoon, je hebt ook. En het is niet eens zo agressief. Je hebt lavendel, zeep. Je hebt van.
1: Ik heb lavendel.
0: Ja, heb je het.
1: Ja, ja.
0: Alsof we dit hebben afgesproken.
1: Kan je zo het merk geven. Echt waanzinnig goede zeep. Ja.
0: Maar het is de week van de duurzaamheid. En er zijn heel veel nummers geschreven over het milieu. En een van de bekendste of een van de mooiste nummers voor mij is die van Marvin Gaye. Mercy, mercy, mercy. Wat gebeurt hier op aarde? Maar ik ga een cover draaien.
1: Mm.
0: Jules, een cover van dit nummer. En het is een vrouwelijke cover.
1: Oh,
0: ja,
1: ik ben heel benieuwd.
0: Het is killing. Sorry, ik vind hem echt mooi.

0: Yes, we zijn weer terug. Ja. Wat een vertolking.
1: Hij stand aan.
0: Ja, origineel toch geschreven door Marvin Gaye. Jij vond, wat vond jij, Joel?
1: Ja. Ja, het origineel, dat is voor mij persoonlijk niet aan tornen.
0: Ja. Ja, dat, maar ik vond het, ja, het is geschreven origineel door Marvin Gaye inderdaad. Ja. En, maar het gaat om de boodschap en het is de week

0: van de duurzaamheid. En wat kunnen we zelf eraan doen, Joe? Een bar zeep kopen.
1: Gaat dat vaker naar de kringloop?
0: Ja, ook. Maar ook het licht niet langer aanhouden als je onnodig niet in de kamer bent. Toch?
1: Ja.
0: En de verwarming niet op 25 of 24, maar gewoon op 20 is ook prima.
1: Gordijnen dicht.
0: En in verband met dat plastic. We gaan binnenkort helemaal geen shampoos meer kopen in verpakkingen. Ook geen douchegel, maar gewoon koop een bar zeep. Ja, dat scheelt echt een hoop.
1: Koop een bar zeep.
0: En ik wil even stilstaan bij een artiest die afgelopen week is overleden. Ik kwam er gisteren pas achter, terwijl in de Jam FM app werd het al
1: besproken.
0: Ja, ik kwam er weer gisteren achter. Dus voor mij is hij gisteren overleden. Freddie Jackson, R&B held. The Mr. Rock Me Tonight for All Time's Sake. Ja, Freddie Anthony Jackson, geboren in Harlem. 2 oktober. Hij is vlak na zijn birthday overleden. En hij begon zijn muzikale ervaring zoals veel soulzangers in de kerk. En begin jaren 80 begon zijn muzikale carrière in de funkband Mystic Merlin. En zij hadden een hit met Just Can't Give You Up. Ja, nou, als je dat nummer kent, dan ben je wel. Hij komt wel eens voorbij hier op Jam FM, dat nummer uit 82. En hij was ook een tijdje achtergrondzanger voor artiesten zoals Evelyn King Champagne, Kenny G, Melba Moore. Maar hij hoeft helemaal geen achtergrondzanger te zijn, toch? Nee. Freddie Jackson, ik ga een wat minder bekend nummer van hem draaien van zijn album uit 2006.

0: Freddie Jackson, geboren Harlem 2 oktober en overleden 5 oktober, jongsleden. Ja, in memoriam hier wordt hij toch nog in leven gehouden. Jam FM. Jule, heb jij nog iets toe te voegen?
1: Nee, ja, nog heel even over dat duurzame weekend.
0: Ja, we gaan terug.
1: De Kalverstraat is dit hele weekend, kun jij terecht op de dakterras etage van Laplace. En dan neem je 3 of 4 mooie items mee. Gewoon gewassen en gestreken, noem maar op. Krijg je punten voor en dan shop je daarmee een nieuwe outfit. En er is ook een gratis reparatieservice aanwezig. Let wel, deze editie is women only.
0: Mm.
1: Het begint om 11 en het eindigt om 5.
0: Yes.
1: Het hele weekend. Dus wat is het? Zaterdag, zondag nog. Tot 5 vandaag nog en morgen weer om 11.
0: Ja, het is het weekend of hele week. Dag van de duurzaamheid. En wat kan je zelf doen? Ik heb hier iets klaarstaan voor jullie. Clean up your act. Dat kan je zelf doen met Blue Magic.

0: Wat kun je zelf doen? Het is de week van de duurzaamheid. Wat ik zelf ga doen, ik ga al mijn shampoos die ik nog heb opmaken. En ik koop geen plastic verpakkingen meer. Geen shampoos in plastic verpakking. Ook geen douchegel. Ik koop een zeepbar, Joe. Weet je hoeveel plastic dat scheelt?
1: Shampoo bar heb je ook.
0: Ja, dat bedoel ik. Als iedereen dat zou doen, wauw. Wauw. What are we gonna do about it? Die heb ik voor jullie klaarstaan. Mercy, mercy.
2: Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat de energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Voormalige keuken Bijlmer Baaijes wordt nachtclub voor 3000 bezoekers. Tot 10 jaar geleden zaten in de Bijlmer Baaijes nog zo'n 700 gedetineerden. De gevangenen zijn weg, maar sinds een paar jaar dient een gedeelte van de voormalige gevangenis als nachtclub. De ruimte naast die club, waar vroeger gekookt werd, stond nog leeg. Die ruimte wordt nu ook een nachtclub, waar zo'n 3000 mensen in passen onder de noemer Baaijes. Tijdens het komende Amsterdam Dance Event ADE gaat de nieuwe ruimte voor het eerst open. Hoewel je niet direct doorhebt dat je in een oude gevangenis bevindt, zijn de sporen van het verleden toch nog in sommige plekken zichtbaar. Op de openingsavond trappen de DJ's Job Jobsen en Chris Stussy af met een back-to-back sessie. Naast de nachtclub biedt de Baaijes ook ruimte voor andere kunstvormen. Zo is er tijdens ADE ook een balletvoorstelling en zullen er kunstexposities plaatsvinden. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Dank je Nada.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Welkom, je bent weer beland in het tweede uur. Time for Lunch, de heerlijkste lunch tracks voor je klaarstaan. En die ga ik aftrappen met een heerlijke mix van soul, funk, Latin grooves. Ja, ik heb het over Inner Motion van Juan Laya, Jorge Montiel en André Espeu. Oeh, daar heb ik even op geoefend. Ja, heerlijk die stem ook van hem. Ja, ik kan eigenlijk niet stilzitten, dus ik zou zeggen, ga met je lunch even dansen. Inner Motion.

0: Inner Motion, Juan Laya, Jorge Montiel en André Espe. Wauw, in één keer goed. Inner Motion. Heerlijke track deze. En ga nog even door hoor, in die heerlijke groove. Ik heb Confrontation klaarstaan. En ja, het klinkt alsof er iets uitgepraat moet worden. Confrontaties. Heb je daar moeite mee?
1: Nou, we hebben iets te bespreken met de wereld. Want het is de dag, dag van de duurzaamheid.
0: Duurzaamheid, ja. Jij zei het al even. Mooie keuze dus dit, hè?
1: Ik heb het licht uitgedaan hier.
0: Ja, we zitten in het donker hier. Maar we hebben ook wel wat gezellige discolampjes. Ja, dus dat komt helemaal goed.
1: We kunnen niet alles uitgooien. Apparatuur moet nog wel...
0: Maar wat zo mooi is inderdaad... Het begint dus altijd bij jezelf. En daar ben ik ook wel heilig van overtuigd. Die mening deel jij denk ik wel met mij, Nada. Ja. Begin bij jezelf. Dus niet meteen denken, ik moet die wereld veranderen. Nee, gewoon kleine stapjes. Pak wat vaker een fiets of zo. En,
1: dat doe ik.
0: Ik ben in weer en wind.
1: Ik voelde hem vandaag windkracht 5, maar het is herfst.
0: Het is wel iets te ver weg voor mij. Maar goed, het zou theoretisch kunnen. Maar dan moet ik om 6 uur vertrekken. Nee,
1: wow.
0: Ja. Ik zei het al even. Ja, precies. Ik heb dus Confrontation klaarstaan van Homegrown Syndrome. En ja, het klinkt dus inderdaad. Ja, moet er iets uitgesproken worden? Nou, ik denk het niet. We gaan dit muziekje maar even opstarten. Confrontation, inderdaad, van Homegrown Syndrome. Jam FM.

0: Confrontation, Homegrown Syndrome. Ja, fantastische, lekkere plaat ook inderdaad. Heel groovy. En Victoria Monet, die zo klaar, die nu klaar staat, schreef jarenlang hits voor andere artiesten, onder wie Ariana Grande. En wat zo leuk is, ze won er zelfs ook meerdere Grammys mee, maar ze ging wel solo. En deze moderne R&B, ja, die geeft ook weer een flinke scheut funk. Ik heb het over niemand minder dan Victoria Monet met Juicy.
1: New music first. Always on Jam 104.9.

0: QC Victoria Monet moet ik eigenlijk zeggen. Volgens mij uit Amerika, hè? Ik kijk Nara even aan, maar ja, zij klinkt inderdaad wel als, nou ja, ik kan er even niet opkomen, maar heel bekend geluid.
1: Juicy, wat zou ze ermee juicy bedoelen? Ja, laten we daar maar niet op ingaan.
0: We hadden het vorige week over, waar gaat het eigenlijk altijd over?
1: Juicy fruit.
0: Nou ja,
1: vruchten.
0: Er is zoveel muziek over gemaakt en nog steeds snappen heel veel mensen het niet. En daarom schrijven ze er juist over, omdat ze ongrijpbaar is, denk ik. Ja, iets wat ook ongrijpbaar is, maar wat er wel is. Ik ga even een mooi bruggetje maken. Iemand die niet meer onder ons is. En die heeft dus ook inderdaad, zoals dat heette, postuum een nummer uitgebracht. Een heel album zelfs. En daar is die volgende track van. En ik vind dat zo bijzonder. Omdat zelfs jaren, we draaien natuurlijk heel veel oude muziek hier. En vooral van artiesten die niet meer onder ons zijn. Maar ik vond het wel een hele mooie track. En ik ga hem gewoon opstarten. Het is Prince met Stone.
2: Jam FM.

0: herkenbaar geluid, hè? Prince, uitgebracht nadat hij overleden was. Vorig jaar, nieuw album zelfs. Dit is Stone. En ja, ik heb iemand klaarstaan met ja, ook zo'n bijzondere carrière. En ook niet meer onder ons. Een stem als fluweel en een meester in het zingen over de liefde. Nada, denk jij dat je weet over wie ik het heb?
1: Ik zie het staan, ja. Ik spiek.
0: Wie is het? Ja, dat, ik vind dat zo mooi inderdaad. Zijn stem is inderdaad uit duizenden. Je herkent het, ook mensen die het nadoen. Maar goed, deze track zegt het gewoon. I really didn't mean it. He, over de liefde. En over inderdaad dat, hoe zeg je dat? Een simpel excuus. Hij zegt iets waar hij later spijt van krijgt.
1: Hij begon als achtergrondzanger toch?
0: Ja, klopt ja. Ja.
1: Ja.
0: En
1: zo worden ze meestal ontdekt.
0: Ja, ja, en inderdaad ook begonnen. Je had het net al even over. Meestal in de kerk, gospel horen. En wel mooi. Hij heeft een mooie solo carrière gehad. Maar had wel iets langer mogen duren, denk ik. Denk je niet?
1: Het lot bepaalt. Het lot bepaalt.
0: Precies. Luther Vandross, I really didn't mean it. Jam FM. Always smooth and funky.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Help tuinen van buurtgenoten vergroenen. Word tuinranger. Een tegel eruit, een plant erin, ruimte maken voor regenwater of een schuilplaats creëren voor insecten. In veel particuliere tuinen in Amstelveen kunnen kleine ingrepen een tuin al snel groener en klimaatbestendiger maken. Ook bij extreme weer, zoals afgelopen zomer waarin het droog en heet was, bewijst groen zijn waarde. Planten en een goed doorlatende bodem helpen regenwater op te vangen en te laten infiltreren. Daardoor wordt de kans op wateroverlast tijdens hevige buien kleiner. Om inwoners daarbij te helpen, start de gemeente Amstelveen in 2027 met tuinrangers. Daarvoor zoekt de gemeente enthousiaste vrijwilligers met liefde voor tuinieren en de natuur. Belangstellenden kunnen op 9 november kennis maken tijdens een informatieavond in het Keizer Karel College in Amstelveen. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees op onze website jamfm.nl.
3: Dank je Nada voor het lokale nieuws.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julia.

0: We Got The Funk. Je hoorde Sharon Brown Adams. En gemixt door DJ Span en Gary Hutchins.
1: Trouwens, Jewel, er is een tentoonstelling, dat zie ik hier in de app. Een disco-tentoonstelling in het Wereldmuseum. Dat was toch voorheen Tropenmuseum?
0: Vanaf... Ja, volgens mij nog steeds, toch? Of niet?
1: Nee, het heet nu Wereldmuseum. Maar vanaf 10 oktober, vanaf vandaag, is er een... Ja, kan je daar een soort... disco-beleving meemaken. Ik zie
0: okay.
1: Ja, een tentoonstelling disco.
0: Tussen de palmbomen.
1: Ja, denk het. Ja,
0: of ze hebben misschien is dat juist wat je nodig hebt als je naar buiten kijkt.
1: Disco uit de jaren 70. Ja. Uit New York. Clubs uit New York. Mm-hmm. Zoals Madonna ook begon in die club in New York. Toch? Madonna.
0: Ja, dat is wel typisch ADE. Is dit ADE al? Is nog niet begonnen officieel, maar dat is natuurlijk op die meest rare plekken. Komen er natuurlijk allemaal van die evenementen nu.
1: Ja, het is...
0: Clubavonden en zo, allemaal op bijzondere locaties. En inderdaad, bias. Hebben we het vorig jaar over gehad, hè? In Amstelveen ook.
1: En die bias die nu omgetoverd wordt, maar die is uitgekocht, denk ik. Die, dat zou ik wel mee willen maken, die bias, Bijlmer bias.
0: Ik heb een keer bij Centraal, was ook heel tof.
1: Ja, underground.
0: Op een gegeven moment toen liep je daar naar buiten en dacht je, wat die hele grote ratten.
1: Oh god, nee, laat maar buiten.
0: Ja, nee, dat is iets anders. Maar we gaan terug naar de jaren 80. Synthesizers, je kent het wel. Drumcomputers en funky baslijnen. Wie past er nou bij, hè? Giorgio natuurlijk. En die komt daar helemaal uit. Uit 87 is dit. Heerlijk track. Kan gewoon nog vandaag de dag. Dit is Giorgio met Bad Rock.
2: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM.

0: Ja, je hoort het gewoon, hè, die jaren 80. Mooi is dat. En zelfs een beetje Scritti Politti, die dacht dames, ik te herkennen.
1: Die dames in de chat, die dansen op de maat.
0: Ja, ik zie het, ja. Inderdaad. Mooi is dat, dat net zo uitkomt.
1: Hé, hey, maar Bedrock, wat betekent dat eigenlijk?
0: Ja, ik weet wel dat het een online lifestyle en fashion magazine is. Of het bestaat niet meer, maar het heet Bedrock magazine.
1: Bedrock, is het niet zoiets als solid as a rock? Bedrock, soort van...
0: Geen, ja, bed, maar het is met E, hè?
1: Ja, Bedrock. Sterke foundation, sterke...
0: Ja, geen idee. Het opzoeken waard. Hey, ik heb de volgende. Soms begint een mooie samenwerking met een droom. En dit vond ik wel een mooie anekdote. Een vriend, ja, zij zingt in deze track, van Joss Stone, droomde dat ze met producer Simon Marlin, hij is van de Shifters, hallo, moest samenwerken. Hij stuurde een berichtje en niet veel later stonden ze samen in de studio. Nou goed, het resultaat is deze heerlijke discoplaat, Bring on the Rain, met de Shifters en Joss Stone.
2: Jam FM, whispering magic in your ears.

0: Bring on the Rain Shapeshifters met Joss Stone.
1: Daar staat niemand op te wachten hoor, Jill, Bring on the Rain.
0: Nou, jij komt wel grappig.
1: De natuur.
0: Kom dan maar door. Het gaat gewoon herfst worden. En zelfs over een weekje gaat die klok weer vooruit.
1: Ja? Ja, oh, niet over bizar. 2. Eind oktober, toch?
0: Nee.
1: Eind weekend.
0: 2 weken.
1: Eind oktober, weet ik zeker, Jill. Ja,
0: ja, over 2 weken zo'n beetje. Nou goed, mocht je Joss Stone nog willen zien, zij gaat toeren, maar niet naar Nederland komt ze. Maar goed, stap in die auto. Ga naar Antwerpen. Ze doet een Merry Christmas Love Tour. En op 30 november is zij met een orkest te zien in Antwerpen. Dus nou, vond ik wel een leuk nieuwtje. Volgende plaat, ik ga hem even in leiden, zeg maar. Eindigde in 2018 in een juridische strijd. Ik heb het over de nabestaanden die de artiesten aanklaagden.

beschuldigde van het kopiëren van Got to Give It Up. Luister maar even.

0: hadden het net al over. Marvin Gaye is dit natuurlijk, the one and only. Maar goed, wat ik al vertelde. De plaat, wanneer was dat ook alweer? Dat was in 2013 volgens mij. Nou, de ultieme nummer 1. Volgens mij heeft hij 12 weken op nummer 1 gestaan in de US. Ik heb het over Blurred Lines. Robin Thicke, Ty en Pharrell. En uiteindelijk moesten Ty, nou ik moet eigenlijk zeggen, wie waren het? Die twee, Pharrell, samen met Robin Thicke 5 miljoen euro betalen aan de familie, de nabestaanden van Marvin Gaye.
1: Ze zijn streng.
0: Heel streng, hè? Maar goed, Blurred Line, het blijft een lekker nummer. 2013, Robin Thicke, Ty en Pharrell. Voor de gelijkenis.

0: Blurred Lines, Robin Thicke, Ty en Pharrell. Nou goed, dat productie van Pharrell horen we natuurlijk meteen.
1: Ik vroeg me af, wat is er gebeurd met Robin Thicke? Maar volgens mij is hij married. En he lived happily ever after. Want we horen eigenlijk geen nieuw materiaal
0: meer. Nou, hij moet wel, want hij heeft 5 miljoen euro heeft hij moeten betalen aan royalties.
1: Ja, maar dat is het dus.
0: Aan de nabestaanden van Marvin Gaye voor dit nummer. Got to give it up. Ik had net al even gezegd. Maar goed, hij moet wel even toeren om weer wat centen te maken. Ik denk het. Maar goed, sommige platen hebben geen ingewikkelde formule nodig. Die hebben die combi al. Tijd voor een beetje sterrenstof op de dans voor leuk, hè? Nummer heet Star, de Groove Supplier featuring Yogi.

0: hier hoor je het bekende gitaartje ook weer. De Groove Supplier featuring Yogi met Star. Een lekkere plaat ook, ja. Kan gewoon niet stilzitten. Heb jij je bammetjes al op of je salade? Heerlijke lunch tracks hier zo op Jam FM. Time for lunch. Always smooth and funky. Ik heb nog twee platen. Eentje om af te sluiten. En de volgende is Hard to Find. En soms is het even moeilijk om te vinden. Maar ik vond deze. Ik dacht, ja, hij is gewoon geweldig. Scandinavische disco heet dit. Een Deens producers duo.
1: Ik ben benieuwd.
0: Kijk even of ik het kan uitspreken. Thomas Eriksson. En hier komt hij. David Kosteljanetsch. Samen bekend als, hey, en dit is makkelijker, Dato. En dat nummer heet Hard to Find. Nou, ik heb hem gevonden hoor.
2: The ultimate old and new school mix.

0: Hard to Find, Dato. En daar houden we het even bij. Scandinavische disco, die namen waren heel moeilijk. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen aan de tweede uur van Time for Lunch.
1: Wij gaan naar de rooftop jam misschien, hè, Jul. Wij gaan in verband met het thema.
0: Gaan wij, ja.
1: Het is de week en de dag van de duurzaamheid dit weekend. Wij gaan misschien naar de rooftop.
0: Ja, ik hou heel erg van dat soort events.
1: Kleding event daar. Dus heb je,
0: venue, oude,
1: heb je gewoon kleding waar je gewoon niet meer naar
0: moeilijk.
1: Kan kijken. Ben je uitgekeken op je garderobe. Ja, neem die mee. Ja, kan je
0: geweldig,
1: daar
0: even,
1: kan je
0: mooi
1: ruilen.
0: Concept.
1: Ja. In het begin was ik een beetje huiverig. Maar ik vind het, ja, je kan het gewoon...
0: Ik vind het geweldig.
1: We hoeven die fabrieken niet overuren te draaien, toch?
0: Ja, ja, gewoon ruilen. Dat beter kan
1: is
0: je het niet
1: duurzaam,
0: hebben, toch?
1: Ja.
0: Ja, absoluut. Ik vind inderdaad, dat soort dingen moeten mensen meer gaan ontdekken.
1: Bewust worden, klopt.
0: Maar ik merk dat jongeren dat wel gaan ontdekken.
1: Ja, ze hebben meer respect voor het milieu.
0: Precies,
1: ja,
0: want ik zie ze dat wel doen, naar die vintage.
1: De tijd tikt.
0: Ja, ja, ja.
1: Je moest eigenlijk dat nummer draaien. Clock ticking.
0: Oh ja, ik ga iets anders inluiden. Oh. Ik wil jullie in ieder geval een heel fijn herfstig weekend wensen. Ik zag dat onze collega's van TuneIn, die staan ook klaar. Van 2 tot 4, dus geniet nog even bij Jam FM van TuneIn. Ja, ik zou zeggen, die volgende artiest, die nodigt je gewoon uit om met hem te dansen. En waarom ook niet? Ik heb het over Rick James. Ja, uit de jaren 80. Wie kent hem niet? Kleurrijk persoon. Ja, zijn haar is altijd heel erg bijgebleven. Hoe dat zat voor mij. Maar ik wil jullie een heel fijn weekend wensen nogmaals. En tot volgende week. Dance with me met Rick James.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Ah. Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: Brandschade Olympisch Stadion en Golf Amsteldijk ook in herfst en winter geopend. Mijn naam is Hans van der Heijden. Topsport Amsterdam moet op zoek naar een tijdelijk kantoor na de grote brand in het Olympisch Stadion. Het kantoor is door rook, roet en brandschade zeker 5 maanden onbruikbaar. De brand ontstond donderdagnacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Ook andere bedrijven in het Rijksmonument liepen schade op. De begeleiding van topsporters en coaches gaat gewoon door. De marathon van Amsterdam op 18 oktober kan eveneens doorgaan, al zijn daarvoor volgens de organisatie enkele aanpassingen nodig. En Golf Amsteldijk in Amstelveen benadrukt dat ook in de herfst en winter volop gegolfd kan worden. De golfbaan langs de Amstel beschikt naar eigen zeggen over het grootste oefencentrum van Europa. Bezoekers kunnen er onder meer hun afslag- en puttingtechniek verbeteren. Ook zijn er kennismakingslessen, cursussen en clinics voor beginners, ervaren golfers en bedrijven. Driving rangeballen en toegang tot de 9-holes par 3-baan zijn inbegrepen bij het oefenaanbod. In oktober geldt een speciale dagkaartenactie. Daarnaast kunnen bezoekers terecht bij Brasserie 10 voor koffie, lunch of een borrel met uitzicht op de golfbaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
18: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
18: Wij zijn Jam FM.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
19: Tune in, Jam FM.

0: is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: Van harte welkom weer live hier vanuit de studio in Ouderkerk Amstel. Is het Tune in Jam FM met...
2: Mijn naam is Richard Koning, inderdaad. Welkom bij Tune in the Jam FM. Zaterdagmiddag tussen 2 en 4. Ja, normaal denkt u, hey, is Marina er ook? En dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, helaas. Wederom in de zieke boeg. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Namens ons in ieder geval en namens alle luisteraars Marina van harte beterschap.
1: Ja, deze uitzending gaan we van start. Zo dadelijk met de headlines. En dan naar het nieuws van half. Dan volgt twee gasten volgen.
2: Ja, absoluut. Dat zijn twee medewerkers van uitvaartverzorging De Ronde. De Ronde uitvaartverzorging, om het zo eerlijk te zijn. En die gaan het hebben over de themaavond wat eind oktober gaat plaatsvinden.
1: En dan wat we straks naar drieën doen. Ja, blijf luisteren.
0: Tune in Jam FM. Tune in Headliner.
2: Ja, kortom, een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio van afgelopen week. Afgelopen week eigenlijk vooral veel feestelijkheden in de regio, veel jubilea. Dat vanwege een aantal verenigingen en instellingen die hun jubileum vierden. Zo onder andere wijkcentrum De Bolder in Amstelveen bestaat dit jaar 50 jaar. Gefeliciteerd en gedurende maand oktober zullen zij hier een groot aantal feestelijke activiteiten plaatsvinden. Burgemeester Tjapko Poppens opende op 1 oktober deze feestmaand en bijbehorende expositie en kreeg als eerste het jubileumtasje. Ah, mijn lief. Ah, ja, mooi, mooi. En ook bij sportvereniging CTO 70 hing afgelopen week de vlagslingers en natuurlijk de ballonnen uit. Want zowel de volleybal als de badmintontak bestaat dit jaar ook 50 jaar en daar wordt ook uitgebreid stil bij gestaan.
1: Ja, die hebben we gesproken nog een paar weken geleden.
2: Vorige week, of twee weken geleden, in het dorpshuis.
1: Dat vinden we zeer bijzonder.
2: Heel absoluut.
1: Volgende twee berichten. In de openbare bibliotheek Ouderkerk werd op 8 oktober de nieuwe fotografie-expositie van Fotoclub Coherente geopend. En de lokale fotografen zijn met het thema lezen op pad gegaan. Het resultaat is een selectie van 19 werken met veel verschillende stijlen en interpretaties van het thema. De exposerende fotografen zijn, nou, hou je vast hoor, Adrie Altman, Gerald Bakker.
2: Oh, Gerald ook weer?
1: Ja, en niet te vergeten ook zijn naam, achternaam verwant, Lee Bakker.
2: Familie voor Lee Tauwers.
1: Maar dan met IE.
2: Oh, IE.
1: En dan Gerdy Hofstede, Hans Keizer.
2: Hey, die hebben we eerder gesproken, Hans.
1: En dan krijgen Boet Knot Mirres, Jan Koolhaas, Jan Molleman, Koos de Ruiter, Ben Schepers en niet te vergeten, Rien Smit.
2: Ah, maar die maakt goede foto's, hoor.
1: Oh, gaat zien. Want de expositie die feestelijk is geopend, is te zien tijdens openingstijden tot en met 14 januari. En ja, minder feest afgelopen week voor een vrachtwagenchauffeur en vele automobilisten afgelopen zondag. Maar door een noodlottig ongeval waarbij een vrachtwagen en een automobilist betrokken waren, was de Rijksweg A9 tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart in beide richtingen afgesloten.
2: Ach, vervelend.
1: Ja, en de vrachtwagenchauffeur bleef volgens de politiewoordenvoerder toch gelukkig ongedeerd. Ik heb dat gezien, hè? Wat een ravage, zeg.
2: Ach, wat jongens, vervelend.
1: Ja, maar ja, helaas, de bestuurder van de auto raakte gewond en is met onbekende letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Ja, dat moeten we gewoon maar voor lief nemen, dat het een beetje weer goed gaat. Ja, we zijn natuurlijk alweer aangekomen bij het volgende plaatje.
2: Absoluut.
1: Dat hebben ze uit Nederland.
2: En het is een heerlijke plaat van Dayton. En ze zingen The Sound of Music.
1: Ja, speciaal verzoek voor jou.
2: Ja,
1: zomaar,
2: speciaal verzoek. Hij komt zomaar in mijn lijstje voor. Ik denk, hey, wat lekker om die weer te horen. Dayton, nogmaals. The Sound of Music.
0: Tune in. Jam FM.

0: Voordat we beginnen met de stelling. Deze achtergrondmuziek is toen op aanraden, op suggestie van een vriend van mij.
1: En wie was dat?
0: En dat is iemand die ik goed ken. Maar die is helaas afgelopen maandag overleden.
1: Sorry.
0: Dus ik vond dat wel een mooie... vrolijke noot toch even goed nog om dit even te melden. Nou, dus,
1: fijn dat je het even benoemt inderdaad.
0: Ja. Goed. Maar goed.
1: Hey, de stelling van deze week heeft alles te maken met het bericht uit het nieuws van afgelopen week. Wie in de jaren 90 als kind naar de televisie keek, zal misschien wel eens gehoord of gekeken hebben naar het programma Ik, Mick Loreland. In deze serie zat een nogal griezelige personage, die heette Carbonkel. Er was zo'n monster met heel veel haar en één oog. En die keek heel eng uit zijn ogen. Maakte ook rare geluiden. Nou ja, deze gaf natuurlijk de menige kinderen wel een angstig moment. Nou ja, na een grondige opknapbeurt is deze Carbonkel weer vanaf vandaag te zien in het Museum van Beeld en Geluid. Dus iedereen die met Carbonkel op de foto wil, kan dus daarheen. En dat brengt ons bij de volgende stelling. Welk tv-personage of televisieprogramma gaf jou en misschien nu nog steeds toch wel angstige momenten? René, jij gaf er eentje aan dat ik dacht van, oh ja, dat is echt wel heel lang geleden.
0: Ja, van de Zeven Sprongen. Jan Toerloer.
1: Oh ja, dat was door Joost Prins.
0: Dat vond ik zo engend.
1: Ja,
0: nou, hij speelde ook in een andere serie Erik Engend.
1: Hij is echt gekast op zijn naam.
0: En dat gezicht. Ik vond het als klein jochie al heel beangstigend.
1: Ja.
0: Dan kwam je op de koets aan en zo. En dan denk ik, daar ga ik
1: enge
0: echt,
1: stem
0: niet,
1: erbij,
0: echt niet met hem.
1: Ik had het een beetje met de film van Dick Maas, The Lift.
0: Oh ja.
1: Kijk die nog. En daar zaten van die scènes in. Nou ja, waar eentje met een blinde man die dan zo'n liftschacht invalt. Maar die eerst enge vond ik toch wel. Dat zo'n bewaker op een gegeven moment met zijn hoofd tussen die liftdeur kwam. Ja. En dan zie je die lift naar beneden komen.
2: God.
1: Oh, lange tijd heb ik niet meer alleen in een lift gedurfd. Marina heeft ook geantwoord op de stelling. En die vond...
0: Ja? Vanuit bed
1: kan ze wel antwoorden. En zij gaf aan, Twilight vond ze vroeger echt wel een hele enge serie. En daarnaast die X-Files.
0: Dat was ook zo'n creepy serie.
1: Ja, heel spooky en creepy. Mocht u ook iemand hebben of een personage of een tv-programma waar je nog steeds koude rillingen van krijgt van angst, laat het even weten via de chatbox op de website of via WhatsApp.
0: En het 06-1311-6693.
1: Absoluut. Nou, hey, we gaan door met muziek wat minder eng is, maar wel heerlijk. Shaka Tak, Down on the Street. Tune in. Jam.

0: Ik ben Oos Kersbeke en u luistert naar TuneIn Jam FM.
1: Door met Elvis Silas. You put the L in half. En dat is tot aan het nieuws van 2:30. Daarna zijn we terug. Dus blijf luisteren naar TuneIn Jam FM.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaart in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in het Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2. De toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht, op Dorpsplein 60, een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn. Worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 19:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 20:15 tot ongeveer 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Maar wil je erbij zijn, dan kan je aanmelden via de mail van De Ronde Uitvaart. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Het regelen van een uitvaart voor jezelf of samen met de naaste van je. Het kan natuurlijk zo plaatsvinden dat je het misschien al geregeld hebt. Voor veel mensen hebben dat misschien nog niet geregeld. En wat mensen daarbij komt kijken, ja, dat blijkt nog achteraf gezien heel veel te zijn. Daarom wordt op donderdagavond 29 oktober door de Ronde Uitvaart een themaavond georganiseerd. Wat erin besproken gaat worden en wat daarbij nog mee komt kijken, gaan we praten met Rianne Stork en haar collega Bea. Goedemiddag, dames.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. U spreekt nu met Bea en Rianne. Staat aan de andere, andere microfoon. Ik zelf moet zeggen, eerlijk zeggen, van ik heb hem nog niet geregeld, mijn uitvaart. Maar het is misschien omdat voor mij, denk ik van, ja, en dat zul je misschien bij andere mensen ook horen, Rianne. Het is al zo ver van mijn bedshow. Ik denk van, ik wil het nog niet. Het is zo taboe. Hoor je dat meer?
2: Zeker. Mensen vinden het toch een spannend onderwerp. Ja. En ja, vermijden het uiteraard het liefst. Maar het is wel goed om erover na te denken. Want als je wat dingen op papier hebt gezet, dan is dat voor de mensen, voor de nabestaanden, is dat heel fijn. Want één, weten ze dan wat ze moeten doen. Wat die persoon gewild had. En dat geeft een goed gevoel. Want dan denk je, ja, ik doe het nu goed. Want zo had hij of zij het gewild. En anders heb je misschien helemaal geen idee.
1: Nee, want ben je, heb je als, is het jullie wel eens overkomen dat je daarbij een uitvaart zat en dat de nabestaanden echt denken van, oh jee, wat voor muziek hield hij van? Wat voor kleding moet hij begraven worden? Wat voor kist?
3: Ja, dat komt zeker voor. En zelfs nog belangrijker dan wat jij allemaal noemt, wil iemand begraven worden of gecremeerd.
1: Ja.
3: En dat kan echt al, als je dat niet weet van je geliefde die overleden is, dan is dat heel vervelend natuurlijk. Want dat is echt een basisding.
1: Wat was dan voornaamste de reden die je hoort bij jou van waarom mensen het nog niet geregeld hebben?
3: Nou, wat Rianne net ook al zei, het is toch ingewikkeld om erover te praten met elkaar. En je zou ook nog kunnen veranderen in die keuze. Maar als je een paar dingen vastlegt, zet het in je telefoon, maak een notitie aan en zet een paar basisdingen daarin. Dat kan heel fijn zijn voor nabestaanden als ze in zo'n situatie terechtkomen, wat heel verdrietig is, dat je een paar aanknopingspunten hebt waar je mee verder kunt.
1: Ja, want Rianne, wat zijn nou van die punten dat mensen vaak vergeten? Dat mensen denken van, ik heb het toch allemaal geregeld. Ik denk dat ik alles op papier heb staan. En dat je later hoort van, heb je daar nog aan gedacht? En heb je daar aan gedacht? En mensen denken, oh nee, dat vergeten we.
2: Ik denk twee dingen. Weet je, begraven of cremeren, dat zullen mensen wel opschrijven. Muziek schrijven mensen toch wel vaak op. Want dat vinden ze zelf ook belangrijk. Maar waar blijf je vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart?
1: Dus wat bedoel je? Kan je die iets uitleggen?
2: Ja, op het moment dat iemand is overleden, dat kan natuurlijk thuis zijn, in het ziekenhuis, in een verpleeghuis of in een hospice. Dan moet die persoon daar weg. En waar gaat hij dan naartoe? Gaat hij dan naar een uitvaartcentrum? Of word je thuis opgebaard? Of in een 24-uurskamer waar mensen 24 uur per dag op bezoek kunnen komen? En daar wordt vaak niet over nagedacht. Dat wordt vaak vergeten. En het maken van een adressenlijst, dat is iets wat heel fijn is als dat er is. Want dat is gewoon heel veel werk.
1: Ja, dat je niet mensen vergeet die je achteraf dacht, oh, die had ik ook een uitnodiging moeten sturen.
2: Ja,
1: want zijn er in de afgelopen jaren bij jou heel veel zaken veranderd wat betreft uitvaart?
3: Nou, het wordt vooral persoonlijker. En wij merken.

0: Die maar moeten? Een uitvaart overal plaatsvinden, bewijs
1: ja.
0: Okay.
1: Nou ja, je moet natuurlijk wel op de locatie, moeten ze er oké mee zijn dat daar een kist wordt binnengereden.
0: Dat je niet denkt, want, ik wil bejaard en er ligt een kist
1: nee,
0: op.
1: Want er staat wel een rouwauto voor de deur om een overledene te brengen. Dus daar moet je wel dan oké mee zijn. Nou ja, dat kan, gaat niet altijd, dat snappen we ook. Maar er is echt heel veel mogelijk. Want als dat in dat café niet kan, dan kan je ervoor kiezen om daar bijvoorbeeld wel de condoleances te laten plaatsvinden. Mm-hmm. En dan is die kist inmiddels al weggebracht naar een andere plek. Ja. Dus we denken heel met iedereen mee en het is bijna nooit zo dat iets niet kan.
0: Oké. We gaan zo na de muziek verder met jullie praten. Onder andere over de themaavond, 29 oktober. Wat gaat plaatsvinden? Nee, eerst muziek van de Womack Sisters. If I Let You.

0: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Wij gaan door met het tweede deel van het gesprek met Bea en Rianne van De Ronde Uitvaart. Dit zijn allemaal natuurlijk met in het vooruitzicht van het themaavond wat 29 oktober georganiseerd wordt door hen.

0: Als eerste de vraag even, want we hadden het voor de muziek even kort over verschillende manieren van uitvaart. Wat de laatste jaren ook heel erg booming is, is het online. Dat mensen via een soort stream de uitvaart kunnen volgen. Is dat een beetje ontstaan toen in de coronaperiode?
1: Ja. Dat is zeker op dat moment ontstaan. Een heleboel bedrijven hebben daarop ingespeeld. Mm-hmm. En ook bij de verschillende crematoria waar wij dan komen. Hier in de buurt, Zorgvliet, Westgaarde, Nieuwe Ooster. Die hebben die voorzieningen allemaal inmiddels aangelegd. Ja. En dan kunnen mensen meekijken. En ja, en vaak zit daar ook dan vragen ze om een opname. Want het live meekijken in Australië. Nou, dan moeten mensen 's nachts wakker worden.
0: Ja.
1: Dus dan vragen ze ook een opname daarvan. Die ze dan later kunnen delen. Dus ja, daar wordt zeker gebruik van gemaakt.
0: Hey, daar gaan we nu vooruitblikken op 29 oktober, Rianne. Jullie gaan een themaavond organiseren. Wat gaan jullie zoal vertellen allemaal op zo'n avond?
2: Nou, het thema is wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een uitvaart. Mm-hmm. En eigenlijk willen we het hele proces van moment van overlijden tot en met de uitvaart met mensen door gaan nemen.
0: Ja.
2: Dus wat moet je nu doen op het moment dat iemand overlijdt? Welke stappen neem je? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is handig om voor te bereiden? We hebben een wensenboekje wat mensen kunnen invullen en bewaren. Dus nou eigenlijk, ja, wat ik zeg, van
0: kijk,
2: begin tot
0: bij
2: het
0: je,
2: eind.
0: Ben je?
1: Ja, we hebben zo'n boekje even meegenomen.
0: Okay.
1: En die gaan we ook uitdelen op de avond in Duivendrecht.
0: Wat kunnen mensen daarop invullen dan, qua wensen? Rianne, je was toch wel zo goed bezig.
2: Nou ja, inderdaad. Het begint met een keus waar Bea het ook al eerder over had. Van wil je begraven worden of gecremeerd?
0: Ja.
2: Of mogen mijn nabestaanden dit beslissen? Welke locatie zou je naartoe willen?
0: Mm-hmm.
2: Wat wil je, wat ik eerder benoemde, vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart? Wil je dan graag naar huis gebracht worden? Wil je naar een uitvaartcentrum? Waar wil je de plechtigheid? Wat voor soort muziek wil je? Heb je misschien al sprekers? Dat je zegt, ik wil heel graag dat die of die wel spreekt. Of misschien ook wel niet spreekt. Wil je na afloop koffie, thee en cake? Of wil je aan de borrel en mag het een viering van je leven worden? Ja, heel veel keuzes.
0: Want is zo'n boekje echt officieel? Of kunnen mensen dan zeggen, ja, ik heb het nu ingevuld, maar over een paar jaar heb ik misschien een totaal ander beeld. Wil ik misschien toch gecremeerd worden? Wil ik misschien toch een biertje in plaats van een koffie? Andere muziek?
2: Tuurlijk, ik denk dat het altijd verandert. Maar dan heb je in ieder geval het één keer ingevuld en je kan altijd aanpassingen maken.
0: Ja, en dat boekje, dat geven ze dan, neemt ze dan mee naar huis of geven ze dat aan jullie?
2: Nee, mensen nemen dat meestal mee naar huis. Het komt ook wel voor dat mensen het bij ons bespreken of met ons bespreken en dat wij daar een verslag van maken. En dan versturen we dat naar degene met wie we het gesprek hebben. En wij bewaren daar natuurlijk ook een exemplaar van.
0: Ja, oké. Dus voor zowel de nabestaanden, de persoon zelf, als voor jullie. Oké. Want wat zijn nou van die typische uitvaartplaten? Kom alsjeblieft niet met waarheen, waarvoor aan.
1: Time to say goodbye.
0: Oh ja.
1: Door de wind.
0: Oh ja.
1: Van Sanne Hans.
2: Ik heb een steen verlegd.
1: Ja, steen verlegd.
0: Oh ja, mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar we hebben ook wel salsa dans gedaan, rollercoaster. En ja, ook
0: heb je dat wel schat dat je echt van, je wordt een hardrocker begraven, dan wordt keiharde hardrock gedraaid.
1: Ja,
2: hoor.
0: Okay.
2: Zeker.
0: Ah, okay. Het kan ook allemaal.
2: Ja.
0: Ah, okay.
2: Ja.
0: Hey, die 29 oktober, hoe laat gaat het plaatsvinden, Rianne?
2: Om 7:30 is de inloop en om 7:45 gaan we beginnen.
0: Ah, okay. En hoe lang duurt het ongeveer?
2: Tot 9:30, schatten we in.
0: Ja. Met spreekwolken koffie en een pakje cake waarschijnlijk.
2: Nou, wellicht.
0: En bij jou, moeten mensen zich van tevoren aanmelden? Of is het vrije inloop?
1: Ja, dat is het zeker. Het is fijn voor ons om een beetje te weten waar we rekening mee kunnen houden. Als we 20 stoelen hebben neergezet en er staan 50 mensen voor de deur, is dat net onhandig. Maar we sturen niemand weg. Nee. Iedereen is van harte welkom. Dus een mailtje sturen naar info@derondeuitvaart.nl. Dat is voor jezelf en ook voor ons fijn om te weten.
0: Nou, helemaal super. Zijn er nog, Rianne, punten zeggen van, nou, daar wil ik graag nog iets toegevoegd hebben. Ik wil dat nog even genoemd hebben en dat hebben we nog niet kunnen doen.
1: Nou, misschien is het nog wel aardig om toe te voegen dat we dit gesprek wat we nu gaan hebben, dat we dat al een keer of drie inmiddels in kleinere settingen hebben gedaan. Dan noemden we het een ronde tafelgesprek. Ja. En dan was dat gewoon bij ons thuis. En dan zit je dus met, nou ja, 7, 8 mensen om tafel. Dan wordt het een heel intiem gesprek. En dan is het natuurlijk net even wat anders. Maar nu dachten we gaan het ook toch wat groter opzetten. Dus dan zal het iets anders zijn. Maar er is zeker ook straks mogelijkheid voor dialoog en om na te praten.
0: Nou, helemaal goed. Ja. En altijd kun je nog de informatie krijgen via de website.
1: Zeker. En op onze socials staat ook genoeg hierover.
0: En dan gaan we ook aan jullie de stellingen voorleggen. En we hadden hem al aan jullie doorgegeven. Dus jullie konden er even over nadenken. Welk personage van de televisie of radio, kan natuurlijk ook dat je iemand met een hele enge stem had, of tv-programma gaf jou als kind. En misschien nu nog wel een beetje de griezels. Rianne, jij kwam met een hele mooie. Dat ik van, oh ja, toen je hem noemde. Ik dacht van, ja, natuurlijk.
2: En het was het eerste wat in me opkwam. En ik ben er nu echt niet meer bang voor. Maar vroeger vond ik de plaaggeest van Bassie en Adriaan echt wel heel eng.
0: Ja, die had ook dat hele enge lachje.
2: Ja.
0: Klopt inderdaad. Jaap Stomme heette die volgens mij.
2: Zeker.
0: En jij liet ons nog wat langer in spanning.
1: Ik weet het eigenlijk nog niet helemaal. Maar ik had wel een serie, een tv-serie die ik spannend vond. En dat was Q&Q.
0: Ja,
1: oh ja. Die twee, dat waren gewoon altijd spannende verhalen. En ik kan me herinneren dat ik
0: ook erbij
1: tegen mijn moeder aankroop of even wegkeek als het echt spannend werd.
0: Ja, absoluut. Hele mooie opties, dames. Ja. Dus nogmaals, 29 oktober vanaf 19:30 de themaavond van De Ronde Uitvaart. info@derondeuitvaart.nl om je aan te melden. Dames, enorm bedankt voor jullie tijd. En mocht er nieuws zijn, laten we ons gerust weten. Wij gaan door met de muziek.
2: Graag gedaan.
0: En die is van Rodney Franklin. Endless Flight.

0: Destiny's Child, Jumping Jumping. Blijf luisteren, we zijn er straks weer. Na het nieuws van 3 uur.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten, airalive.com.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keizer het podium beklom voor haar speech. Keizers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keizer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim 1 uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: Politieke zorgen over busvervoer Nes aan de Amstel en gemeentelijke lasten Amstelveen stijgen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Vier politieke partijen in Amstelveen maken zich zorgen over het openbaar vervoer van en naar Nes aan de Amstel. D66, PVD, Pro en Actief voor Amstelveen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens inwoners vallen regelmatig busritten uit of worden te kleine voertuigen ingezet, waardoor reizigers bij haltes achterblijven. Dat veroorzaakt problemen bij reizen naar werk, school en zorgafspraken. De partijen willen weten hoe vaak ritten uitvallen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook vragen zij om betere reizigersinformatie en voldoende capaciteit op drukke momenten. En inwoners van Amstelveen gaan volgend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. De afvalstoffenheffing stijgt met 20,5%. Meer persoonshuishoudens betalen daardoor ruim €420. Ook de rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan omhoog. Tegelijk wil de gemeente miljoenen besparen op personeel en subsidies. Grote investeringen blijven gepland, waaronder €47 miljoen voor zwembad De Meerkamp en €44,5 miljoen voor een nieuwe gemeentewerf. Er komt ook extra geld voor dementiezorg, mentale gezondheid en jongeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 28 oktober en stemt op 11 november. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze JamFM-dj's.
18: Tune in, JamFM.

0: De vader Michael Walden. Tonight I'm alright. En dat zijn we ook zeker hier, hè, Richard?
1: Oh, absoluut. Tonight I'm alright.
0: Welkom terug bij Tune in Jam FM. We draaien lekker veel muziek in de deur. En de volgende, ik draai maar eens een keer een langere versie hierin. Dus zo vaak doen we dat niet, maar...
1: Heel lekker lang.
0: BB&Q Band.
1: Oh, lekker.
0: Imagination.
2: Tune in. Jam.

0: jouw streek.
1: Weer aangeschoven hier in Schouwburg Amstelveen, wat eigenlijk de landing is. Want daar zitten ze de komende tijd nog wel hier in Amstelveen. Bij Angela Lanser. Goeiedag Angela.
2: Hoi, goedemiddag.
1: En dat kan ik wel stellen, dat we voorlopig nog even in de landing zitten. Hè?
2: Ja.
1: Laatst dat we elkaar spraken was vlak voor de open dag. Iets daaruit voortvloeide waar ik nog over wil hebben.
2: Ja, we hadden vorige maand de open dag. Was een hartstikke leuke dag. Heel erg geslaagd. Tijdens de open dag hebben een paar rondleidingen gedaan. Waarbij we mensen gewoon een beetje door het pand namen en dat mensen vragen konden stellen. Dat beviel eigenlijk heel goed van beide kanten. Dus we dachten, nou, dat gaan we weer doen, die rondleidingen.
1: Oh, wat leuk zeg.
2: Ja, dus ja, eigenlijk om ook de mensen die voorheen heel vaak in de Schouwburg kwamen, om die een beetje meer vertrouwd te maken eigenlijk.
1: Ja, dat is heel erg goed.
2: Theater De Landing, want ja, we zitten hier ook nog even. Dus ja, je wil je avondje theater natuurlijk eigenlijk niet missen. Dus het leek ons leuk om een rondleiding te organiseren om mensen wat meer vertrouwd te maken met De Landing. Tijdens de rondleiding, ja, word je eigenlijk meegenomen door het hele gebouw. Dus je start in de foyer, je krijgt een kijkje in de vernieuwde filmzaal. Natuurlijk de theaterzaal, maar ook de ruimtes waar je als bezoeker niet zo snel komt. Dan kun je denken aan de oefenruimtes voor jonge makers, waar gezelschappen repeteren, monteren, scriptlezingen hebben, al die ruimtes.
1: Dat is wel mooi dat er is, die faciliteiten.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk om jonge makers erin een plekje te bieden. En het is ook wel leuk dat als ik dan hier rondloop, dat er ook weer andere mensen, jonge mensen rondlopen die met theater bezig zijn. Ja. Dus dat is heel erg leuk.
1: En overdag vernam ik dat ook de films te zien zijn.
2: Ja, klopt. Ja. We draaien een paar dagen per week film. Zo'n 3 keer per dag geloof ik nu. Dus als je denkt, nou ja, filmpje meepakken, dat vind ik wel leuk. Je kunt ook hier terecht met je zien veel pas. Dat is leuk om te vertellen.
1: Is goed om te vermelden.
2: Ja, en op de agenda op De Landing kun je ook het filmaanbod vinden. Ja. Dus daar staan zeker leuke films bij. En nog om even terug te komen bij de rondleiding. De eerste rondleiding staat gepland op woensdagmiddag 21 oktober. En we hebben ook een tweede datum. En dat is dinsdag 3 november. En als je daar aan mee wil doen met de rondleiding, kun je via de website gratis aanmelden.
1: Kijk, hartstikke goed. En dat is ook hoe laat je er moet zijn.
2: Ja, klopt. Het is in ieder geval in de middag.
1: Kijk, super.
2: Ja, naast de rondleiding hebben we natuurlijk ook nog een heleboel leuke voorstellingen.
1: Ja, ja. Vertel.
2: Er leuke voorstellingen op de planning staan. Ja, eentje die waar ik zelf heel erg naar uitkijk, dat is Vlad en Veronica. Zij wonnen vorig jaar, in 2025, won ze programma Holland's Got Talent. Ja, ze gaan dus eigenlijk nu voor het eerst tour door Nederland met hun programma Revelation. En op 24 oktober komen zij naar Amstelveen, Theater Landing, met een heel mooi programma. Ja, het wordt gewoon echt een heel mooi dansstuk. Dus als je van dans houdt of ze gezien hebt tijdens dat programma, is dat zeker een aanrader.
1: Absoluut. Ik zou zeggen, ga erheen.
2: Ja, precies.
1: En nog een andere voorstelling wat je eruit wilt lichten?
2: Ja, we zitten al in oktober.
1: Gaat snel, hè?
2: Gaat heel snel. Ja, in de maand oktober hebben we best wel veel cabaret staan. Ah. Dus een leuke cabaret is bijvoorbeeld Remco Vrijdag. Vooral voor mensen die net de eetclub hebben gebingewatched. Daar speelt hij een mooie rol in. En Remco Vrijdag komt op 29 oktober naar De Landing met een eigen solo-programma. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de highlight zeg maar, van de oktobermaand, denk ik.
1: En al druk bezig met de voorbereiding van november? En richting het eind van het jaar?
2: Ja, meer informatie en de agenda is natuurlijk te vinden op onze website schouwburgamstelveen.nl of delanding.nl.
1: Nou, hartstikke bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Door met Janet Jackson, Young Love.
0: Tune in, Jam FM.

0: Tune in. Jam FM.
1: Ook weer eentje zo'n heerlijke classic uit '80s. Flowchart. I saw make your eyes achoo. Ken je dat wel eens achoo, Richard?
2: Achoo.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Acceptatie homoseksualiteit onder jongeren ook in Ouder Amstel sterk gedaald. En voorlopige ontwerp openbare ruimte rond de dialoog ter inzage. Mijn naam is Martin Rodenburg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in Ouder Amstel is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen. Het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn, daalde van 71% in 2021 naar 53% in 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd die de gemeente Ouder Amstel heeft meegestuurd in reactie op vragen over de ontwikkeling van de LHBTIQ-acceptatie onder jongeren. Cijfers laten zien dat het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn tussen 21 en 23 met 18% is gedaald. Het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte rond de dialoog aan de Weespertrekvaart ligt vanaf 7 oktober 6 weken ter inzage. Tot en met 18 november kunnen reacties op het ontwerp worden ingediend. De dialoog is een onderdeel van Werkstad Over Amstel. Het gebouw biedt straks ruimte aan onder meer 430 woningen, 42 zorgwoningen, commerciële voorzieningen en parkeergelegenheid. De bouw is inmiddels in volle gang. De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2027. Het voorlopige ontwerp ligt zowel digitaal als in het gemeentehuis Oude Kerk ter inzage. Reageren kan via de mail van gemeente Ouder Amstel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Mitchell en DJO Kello. Don't Look Any Further. Een prachtige nieuwe versie. New music hier bij Jam FM.
1: En hoe is het weer vandaag?
0: Eindelijk. Het heeft lang geduurd. Want we willen altijd graag wel iemand spreken die over het weer van alles zou weten. En ook heel veel weet. En we hebben hem gevonden hoor. Het is niemand minder dan Haske Kroon. Welkom in de uitzending, Haske.
2: Ja, goedemiddag.
0: Gezellig. Leuk dat je telefonisch aanschuift, zou ik hem zeggen.
2: Ja, nou, hartstikke goed toch? Bij deze.
0: Ja, ik deed al een korte introductie over weerkennis en dat soort zaken, over het weer en zo. Maar misschien kun je een introductie geven wie je bent en wat je zoal doet.
2: Ja, nou, ik ben Haske Kroon. Ik kom uit Horen, wel bekend in West-Friesland.
0: Ja.
2: En ja. En ik ben hovenier, dus ik werk al heel wat jaartjes in de buitenlucht.
0: Kijk.
2: Dus vandaar ook de passie voor het weer.
0: Kijk, hoe is die passie ontstaan als ik vragen mag?
2: Nou ja, precies wat ik zeg. Het is, je werkt buiten en je ziet wel eens op een hele warme zomerdag een bui aankomen. Dat je denkt van, gaat dit goed komen? Moeten we de auto even invluchten of niet?
0: Ja.
2: En zo bereid je eigenlijk je weer passie een beetje uit. En ga je ook op een gegeven moment in weersites vroeten. En met andere weeramateurs ga je in chatboxen eens kijken wat er allemaal gaande is.
0: Is dat dus een heel netwerk van weeramateurs die met elkaar kennis uitdelen?
2: Ja. En vooral als het een beetje interessant gaat worden, of heel interessant moet ik zeggen, dat er bijvoorbeeld een lange vorstperiode aankomt, dan gaat het helemaal los. Want er zijn ook saaie perioden uiteraard. Ja.
0: En wat maakt voor jou het meest mooie aan weeramateur te zijn? Is het bepaalde type weersinvloeden of weersituaties?
2: Ja, dat is. Dus er zijn periodes als het twee weken 20 graden is.

0: radiostation ook hier en daar. En op Facebook doe ik uitgebreide weersverslagen. En met name als het ook interessant wordt. En één of twee keer in de week een update om eventjes verder te kijken.
1: Ja.
0: En zo een beetje, ja.
1: Nou ja, over update gesproken. We hebben natuurlijk al wat voor onze kies gekregen de afgelopen periode. Met name tijdens de zomer. Want het was toch wel wat uitersten die naar boven kwamen.
0: Ja, het is bijna bizar te noemen het afgelopen jaar. Ja. Ook qua droogte natuurlijk weer. Dus we hebben heel lang van de zomer kunnen genieten. En eigenlijk zijn we er nog niet helemaal vanaf. Want op dit moment, jij zal het niet zeggen dit weekend. Maar we genieten nog steeds van een... In de weertermen, misschien bekend of niet voor jullie, over een oude wijvenzomer.
1: Ja, oude wijvenzomer inderdaad, ja.
0: Oftewel Indian Summer.
2: Ja, dus, ik was zeggen, dat is weer... als jij inderdaad ons had verteld vorig jaar bijvoorbeeld van... nou, in oktober hebben wij nog bijna 20 graden. Had ik je waarschijnlijk voor gek uitgemaakt. Want ja, ik liep vorige week nog gewoon lekker in de korte broeken rond.
0: Vorige week zaten de terrassen vol. En wijvenzomer genoemd, of Indian Summer, ook wel bekend. Ja, dat is toch een periode van rond de 20 september tot pakweg half november. Waarin het echt wel zomerweer kan zijn.
1: Ja.
0: Weliswaar daalt de temperatuur gerust wel in de middag wat omlaag. Maar er zijn echt regelmatig perioden die volledig aan de zomer doen denken.
2: Ja, maar is dat iets van de laatste jaren? Want ik merk vooral wel de laatste jaren, zeker ook in de zomer, dat de temperatuur ook steeds hoger worden.
0: Ja, dan komen we de volgende keer eventjes op terug als er wat meer tijd is. En dat heeft toch wel te maken met de El Niño in Niño, die op dit moment wereldwijd speelt. Dat de aarde warmt echt wel op.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat ik mijn eigen ga vastketen aan de snelweg op de A10. Maar
2: daar zijn weer andere voor.
0: Er speelt echt wel wat.
1: Kijkend naar de actuele situatie, wat is er wat je daar iets aan wil uitlichten voor ons?
0: Ja, nou op dit moment, we hebben het al in de gaten, er vallen enkele buien en zijn er ook wel perioden met zon. Soms zijn de buien toch wel steil van karakter, met vooral in het noorden kans op dat onweer en zware windstoten met 60 tot 80 kilometer per uur zelfs. En het KNMI geeft voor het noorden en noordwesten dan tot vanavond 11 uur code geel uit. Ja. Ietsje overdreven misschien, maar ze nemen tegenwoordig niet zoveel risico meer. Goed, ja, in het noordelijke provincie zijn er veel regenvallen zelfs. En de maximumtemperatuur wordt ongeveer 14 graden deze zaterdag. De wind komt uit een westelijke richting, is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige of harde wind, windkracht 6 tot 7. Vanavond gerust ook nog wat buien. En met vooral later in de avond kans op onweer en zware windstoten. Dus kijken we naar de zondagochtend wisselen wolken en zonnige periode elkaar af. En zijn er eigenlijk nog niet vanaf. En ook weer geldt dat voor met name in de noordelijke helft van het land dat er weer buien ontstaan. In de middag is een afwisseling van zon en wolken. Met name in de noordelijke helft vallen opnieuw weer buien. Maar ook in de rest van het land is een bui niet uitgesloten. En de middagtemperaturen dwarren zo rond de 14 graden. Wat vrij normaal is gemiddeld voor oktober. De wind is matiger in west tot noordwestelijke richting aan zee. En op het IJsselmeer is de wind eerst nog vrij krachtig. Dan in de avond volgen er wat opklaringen. En valt er in de noordelijke helft nog een enkele bui. Nou, dat dus voor de zondag. En dan kijk je nog heel eventjes ietsje verder. Dat ben je benieuwd naar, want misschien heb je ook wel herfstvakantie.
1: Ja, voor de kinderen natuurlijk, ja.
0: Ja, precies. Dus dan heb ik toch positief nieuws. Want vanaf maandag ontwikkelt zich toch een hoge drukgebied boven Frankrijk, waar wij van gaan profiteren. Dat houdt in dat de wind wat draait naar zuidwest. Komt zachtere lucht richting de Benelux. En in eerste instantie zijn de maximum rond de 16, 17 graden. Dus vrij zacht.
1: Ja.
0: En dan vanaf dinsdag is het wat bewolkt en kan er een klein buitje ontstaan. Maar de rest van de week gaat de temperatuur zelfs nog omhoog. En behalen we hier en daar weer de 20 graden. Is het rustig weer en een zonnetje op zijn tijd is aanwezig.
1: Nou, fantastisch.
2: Goed nieuws.
1: Zeker weten.
0: Dat is goed nieuws. Ja, en daarna, als we nog even verder kijken. Maar goed, dat is. Ik kijk altijd weer even wat verder dan het KNMI en Buienraad. En wie dan ook. Dan zit er toch wel weer even een frissere en tijdelijk wisselvallige periode aan. Maar ik denk dat het van hele korte duur is.
2: Ja. We kijken gewoon van week tot week.
1: Hey, we hebben afgesproken dat we elkaar regelmatig even contact

0: Nou, dat vind ik fantastisch. Dus ik wil je ontzettend bedanken dat je hier aan de telefoon was.
1: Heel graag gedaan. Fijn weekend iedereen.
2: Yes.
0: En we gaan door met toepasselijk nummer. Beverly Girl, Talk About The Weather. Dankjewel, Asker.

0: Aaliyah, Back and Forth.
1: Tune in Party Update.
2: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
3: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
2: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
0: Ja, dan komen we langzamerhand op het einde van ons programma, Richard.
4: Absoluut, inderdaad. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar deze heerlijke plaat van Slick Steve.
0: Andersom, met Dialogue en Slick Steve. En achteraan Inea Day en Raf Gam. Lose My Worries. Ik zou zeggen, een fijn weekend.
4: Absoluut, geniet ervan.
0: En tot volgende week.
4: Volgende week weer.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ah.
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op 2 auto's. 1 inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Brandschade Olympisch Stadion en Golf Amsteldijk ook in herfst en winter geopend. Mijn naam is Hans van der Heijden. Topsport Amsterdam moet op zoek naar een tijdelijk kantoor na de grote brand in het Olympisch Stadion. Het kantoor is door rook, roet en brandschade zeker 5 maanden onbruikbaar. De brand ontstond donderdagnacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Ook andere bedrijven in het Rijksmonument liepen schade op. De begeleiding van topsporters en coaches gaat gewoon door. De marathon van Amsterdam op 18 oktober kan eveneens doorgaan, al zijn daarvoor volgens de organisatie enkele aanpassingen nodig. En Golf Amsteldijk in Amstelveen benadrukt dat ook in de herfst en winter volop gegolfd kan worden. De golfbaan langs de Amstel beschikt naar eigen zeggen over het grootste oefencentrum van Europa. Bezoekers kunnen er onder meer hun afslag- en puttingtechniek verbeteren. Ook zijn er kennismakingslessen, cursussen en clinics voor beginners, ervaren golfers en bedrijven. Driving rangeballen en toegang tot de 9-holes par 3-baan zijn inbegrepen bij het oefenaanbod. In oktober geldt een speciale dagkaartenactie. Daarnaast kunnen bezoekers terecht bij Brasserie 10 voor koffie, lunch of een borrel met uitzicht op de golfbaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Andries Korthuis.
18: Cuando bailamos para la música de la noche.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Sure Thing, Holding Tight en net Terry Green en Castella, Trouble in Paradise. Geproduceerd door Rob Hart en geschreven door Jay Graydon, Trevor Feitz en Craig Matheson. Het nummer behandelt de ups en downs in de relaties en moedigt geliefden aan om samen door te zetten wanneer er een tijdelijke afkoeling ontstaat. Straks voor je, Nick Hansen met Mojo. Eerst Wonderful van Chuck Attack, afkomstig van hun studioalbum Times and Places uit 2016.

Nick Hansen was dat met Mojo, daarvoor Shaka Tak en Wonderful. Straks voor je Nate James, Set the Tone, maar eerst Sexy. Where Did You Get Yours is een lekkere R&B funk single die Kool & The Gang in 2016 uitbracht rond hun 50-jarig jubileum. Het nummer bereikte de top 10 van de Amerikaanse Urban Adult Contemporary hitlijst. Oh ja, na de break, 14 minuten lang, Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

0: en Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Acceptatie homoseksualiteit onder jongeren ook in Ouder Amstel sterk gedaald. En voorlopige ontwerp openbare ruimte rond de dialoog ter inzage. Mijn naam is Martin Rodenburg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in Ouder Amstel is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen. Het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn, daalde van 71% in 2021 naar 53% in 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd die de gemeente Ouder Amstel heeft meegestuurd in reactie op vragen over de ontwikkeling van de LHBTIQ-acceptatie onder jongeren. Cijfers laten zien dat het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn tussen 21 en 23 met 18% is gedaald. Het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte rond de dialoog aan de Weespertrekvaart ligt vanaf 7 oktober 6 weken ter inzage. Tot en met 18 november kunnen reacties op het ontwerp worden ingediend. De dialoog is een onderdeel van Werkstad Over Amstel. Het gebouw biedt straks ruimte aan onder meer 430 woningen, 42 zorgwoningen, commerciële voorzieningen en parkeergelegenheid. De bouw is inmiddels in volle gang. De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2027. Het voorlopige ontwerp ligt zowel digitaal als in het gemeentehuis Oude Kerk ter inzage. Reageren kan via de mail van gemeente Ouder Amstel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Track If You Really Want Someone. En daarvoor 14 minuten lang, wat lekker zeg, Rapper's Delights van de Sugar Hill Gang. En hier is Georgie B en de Groove Association. You Know.

0: Jossie B en de Groove Association, you know. En ik heb deze nog voor je tot aan de break.
1: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. AiraLive.com.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.com.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op 2 auto's. 1 inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Politieke zorgen over busvervoer Nes aan de Amstel en gemeentelijke lasten Amstelveen stijgen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Vier politieke partijen in Amstelveen maken zich zorgen over het openbaar vervoer van en naar Nes aan de Amstel. D66, PVD, Pro en Actief voor Amstelveen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens inwoners vallen regelmatig busritten uit of worden te kleine voertuigen ingezet, waardoor reizigers bij haltes achterblijven. Dat veroorzaakt problemen bij reizen naar werk, school en zorgafspraken. De partijen willen weten hoe vaak ritten uitvallen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook vragen zij om betere reizigersinformatie en voldoende capaciteit op drukke momenten. En inwoners van Amstelveen gaan volgend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. De afvalstoffenheffing stijgt met 20,5%. Meerpersoonshuishoudens betalen daardoor ruim €420. Ook de rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan omhoog. Tegelijk wil de gemeente miljoenen besparen op personeel en subsidies. Grote investeringen blijven gepland, waaronder €47 miljoen voor zwembad De Meerkamp en €44,5 miljoen voor een nieuwe gemeentewerf. Er komt ook extra geld voor dementiezorg, mentale gezondheid en jongeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 28 oktober en stemt op 11 november. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde The Whispers en Rocksteady. En net een aantal klinkende namen als D-Nice, Estelle, Akon, Eric Sermon en Teddy Riley. Tonight, uitgebracht op single op 24 september 2025. Ik heb zo meteen voor je Clint Jones. Eerst Caddy.

En Jones met het prachtige Do You Love. Straks Shanti Moore, Inside My Love. Eerst Lou Curtin. En die draait al een aantal jaartjes mee, zeg. Hij begon zijn carrière in zijn jeugdkoor en zong later met lokale zanggroepen als Jigs Curtin. In 1969 verhuisde hij naar de VS en werd hij drummer in de toerende revue van Sam & Dave. Van 1972 tot 1977 was hij de leadzanger van The Invitations, die enkele hits scoorde als They Say The Girl's Crazy. Hij startte zijn solo-carrière uiteindelijk eind jaren 70. Zijn bekendste solo-nummer is Heaven in the Afternoon uit 78. Dit is uit 1983.

0: en Funky. Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Ronde Hoep Oost krijgt inrichting in stijl van het kampje en huurdersvereniging Ouder Amstel 25 jaar actief. Mijn naam is Martin Rodenburg. Voor de herinrichting van Ronde Hoep Oost waren drie varianten ingediend. De fracties die aan het woord kwamen kozen unaniem voor variant nummer 3, waarbij het gedeelte tussen de Kerkbrug en het Gezellenhuis wordt ingericht in de stijl van de Kerkstraat en het kampje. De variant kost in totaal €789.000. In de begroting is al €395.000 opgenomen. Voor 2027 is er nog €394.000 nodig. De woordvoerders gaven complimenten voor het plan en vooral voor het gevolgde participatieproces. Er werd ook aandacht besteed aan de verkeersveiligheid, voor snelheidsbeperkende maatregelen en de komst van een zebrapad voor minder mobiele bewoners. De huurdersvereniging Ouder Amstel werd eind 2001 opgericht en bestaat dit jaar 25 jaar. De vereniging komt op voor belangen van 1668 huurders in Ouderkerk aan de Amstel, de Waver en Duivendrecht. Het bestuur bestaat uit 6 leden, van wie er 5 in Ouderkerk aan de Amstel wonen. De huurdersvereniging zal blijven voor ook mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de steeds meer digitaliserende dienstverlening. Vooral voor ouderen is dit vaak een probleem. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

Jakey Graham hoorde je net, When a Woman Loves. En net Brian Morgan, Enchanting. Straks Vanessa Williams, Just for Tonight. Eerst Carl Hennigan, bekend van zijn residentie bij Head Candy. Met gastartiesten Casey. Niet van Casey en de Sunshine Band natuurlijk. Summertime is vooral bekend geworden door de verschillende mixen die zijn uitgebracht op de EP. De meest populaire is Summertime Richard Earnshaw Classic Mix. Deze remix, gemaakt door Richard Earnshaw, is een prominente versie en wordt vaak gedraaid op Head Candy compilaties. De EP bevat ook de Original Mix, een Richard Earnshaw Classic Instrumental en een gewone instrumentaal.

Vanessa Williams, Just For Tonight. Daarvoor nog Carl Hennigan en KC met Summertime. Ik heb er nog twee voor je. Straks de Duckett Brothers. Eerst Afterbach, It's You. Het nummer is de hoogtepunt van hun enige album Matinee. Uitgebracht in 1981. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. Tot volgende.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Wegafsluitingen Aalsmeer en Kuddelstaart en duurste woning Amsterdam te koop. Mijn naam is Hans van der Heijden. Automobilisten in Aalsmeer en Kuddelstaart moeten maandag 12 en dinsdag 13 oktober rekening houden met wegafsluitingen. Vanwege asfaltwerkzaamheden zijn de Bachlaan en Edisonstraat tegelijkertijd afgesloten. De Bachlaan is vanaf maandagochtend 7 uur tot dinsdagmiddag 4 uur dicht tussen de Kuddelstaartseweg en de Geniedijk. Ook delen van de Jupiterstraat en Lunalaan zijn niet bereikbaar. In Kuddelstaart is de Edisonstraat afgesloten tussen de Marconistraat en het Wetenschapperspad. Voor beide locaties gelden omleidingen. De gemeente adviseert automobilisten rekening te houden met extra reistijd. En in Amsterdam staat momenteel een villa te koop voor maar liefst 20 miljoen euro. Daarmee is het volgens Funda de duurste woning van de stad. Het vrijstaande huis staat aan de Oranje-Nassau-laan in Amsterdam-Zuid, direct aan het Vondelpark. De villa telt 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers en parkeerruimte voor 6 auto's. De woning heeft volgens de advertentie 560 vierkante meter woonoppervlakte en aanvullende inpandige ruimte. Het op één na duurste huis kost 12,75 miljoen euro. De makelaar verwacht de villa binnen enkele maanden te verkopen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Here we go.
14: Saturday Soul.
17: Met Leno
18: Muit.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaart in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in het Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2. De toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht, op Dorpsplein 60, een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn. Worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 19:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 tot ongeveer 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Maar wil je erbij zijn, dan kan je aanmelden via de mail van De Ronde Uitvaart. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Saturday Soul op Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam FM.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na 2 mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Brandschade Olympisch Stadion en Golf Amsteldijk ook in herfst en winter geopend. Mijn naam is Hans van der Heijden. Topsport Amsterdam moet op zoek naar een tijdelijk kantoor na de grote brand in het Olympisch Stadion. Het kantoor is door rook, roet en brandschade zeker 5 maanden onbruikbaar. De brand ontstond donderdagnacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Ook andere bedrijven in het Rijksmonument liepen schade op. De begeleiding van topsporters en coaches gaat gewoon door. De marathon van Amsterdam op 18 oktober kan eveneens doorgaan, al zijn daarvoor volgens de organisatie enkele aanpassingen nodig. En Golf Amsteldijk in Amstelveen benadrukt dat ook in de herfst en winter volop gegolfd kan worden. De golfbaan langs de Amstel beschikt naar eigen zeggen over het grootste oefencentrum van Europa. Bezoekers kunnen er onder meer hun afslag- en puttingtechniek verbeteren. Ook zijn er kennismakingslessen, cursussen en clinics voor beginners, ervaren golfers en bedrijven. Driving rangeballen en toegang tot de 9-holes par 3-baan zijn inbegrepen bij het oefenaanbod. In oktober geldt een speciale dagkaartenactie. Daarnaast kunnen bezoekers terecht bij Brasserie 10 voor koffie, lunch of een borrel met uitzicht op de golfbaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Jam FM.
1: Hallo, ik ben Hannelore Zwitserloot en dit is Lenno Muid.
2: Saturday's Soul.
1: Het feestje in je radio.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Acceptatie homoseksualiteit onder jongeren ook in Ouder Amstel sterk gedaald. En voorlopige ontwerp openbare ruimte rond de dialoog ter inzage. Mijn naam is Martin Rodenburg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in Ouder Amstel is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen. Het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat 2 mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn, daalde van 71% in 2021 naar 53% in 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd die de gemeente Ouder Amstel heeft meegestuurd in reactie op vragen over de ontwikkeling van de LHBTIQ-acceptatie onder jongeren. Cijfers laten zien dat het aandeel jongeren dat het normaal vindt dat 2 mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn tussen 21 en 23 met 18% is gedaald. Het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte rond de dialoog aan de Weespertrekvaart ligt vanaf 7 oktober 6 weken ter inzage. Tot en met 18 november kunnen reacties op het ontwerp worden ingediend. De dialoog is een onderdeel van Werkstad Over Amstel. Het gebouw biedt straks ruimte aan onder meer 430 woningen, 42 zorgwoningen, commerciële voorzieningen en parkeergelegenheid. De bouw is inmiddels in volle gang. De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2027. Het voorlopige ontwerp ligt zowel digitaal als in het gemeentehuis Oude Kerk ter inzage. Reageren kan via de mail van gemeente Ouder Amstel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
5: Jam on Sunday.

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
12: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na 2 mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
6: There is nothing wrong with your radio. Do not attempt to adjust it or change the station. We are in control. We will control the frequency.

The Night Boogie, of course, next week another round. Even kijken welke invalshoek we pakken. In ieder geval bedankt voor het luisteren en spread the word. Er zijn een paar leuke dingen die eraan komen. In ieder geval

0: Verras je partner met een avond die jullie bijblijft. Beleef Aira, live muziek en filmisch licht in de Keizersgrachtkerk. Slechts 6 concerten. airalive.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: carvanmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Product heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Product. Geen roest, geen zorgen.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politieke zorgen over busvervoer Nes aan de Amstel en gemeentelijke lasten Amstelveen stijgen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Vier politieke partijen in Amstelveen maken zich zorgen over het openbaar vervoer van en naar Nes aan de Amstel. D66, PVD, Pro en Actief voor Amstelveen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens inwoners vallen regelmatig busritten uit of worden te kleine voertuigen ingezet, waardoor reizigers bij haltes achterblijven. Dat veroorzaakt problemen bij reizen naar werk, school en zorgafspraken. De partijen willen weten hoe vaak ritten uitvallen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook vragen zij om betere reizigersinformatie en voldoende capaciteit op drukke momenten. En inwoners van Amstelveen gaan volgend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. De afvalstoffenheffing stijgt met 20,5%. Meer persoonshuishoudens betalen daardoor ruim €420. Ook de rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan omhoog. Tegelijk wil de gemeente miljoenen besparen op personeel en subsidies. Grote investeringen blijven gepland, waaronder 47 miljoen euro voor zwembad De Meerkamp en 44,5 miljoen euro voor een nieuwe gemeentewerf. Er komt ook extra geld voor dementiezorg, mentale gezondheid en jongeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 28 oktober en stemt op 11 november. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Manhattan Funk.
4: Jam on Saturday.
6: Jam,
4: Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.
5: Manhattan Show.
7: Your musical evolution has ended. We control the sound. It's time you all got down. We bring you electrophonic. Thong, thong, thong, thong, thong, thong, thong, thong, thong, thong, thong.
8: The Manhattan Dance, Soul, Disco, Funk, Funky Music.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
5: Jam,
3: Jam. Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.
6: Enjoy this, enjoy this, enjoy this, enjoy this, enjoy this, enjoy this, enjoy this.
7: Sometimes cry.
6: Enjoy this, enjoy this, enjoy this.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer een uur terug naar de jaren 80 met Jam Classics in de mix, Throwback Time in Jam X On. En dit uur hoor je onder andere The Gap Band, Grandmaster Melly Mel, George Vanderella Irby, The Mac Band, Linda Lewis, Frankie Goes to Hollywood, Ray Parker Jr., Mai Tai, Melba Moore, D-Train en Colonel Abrams. Maar we starten met Shalamar, There It Is.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam,
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: 21 Swingbeat Classics in een 60 minuten beatmix in Jam Mix on the New Jack Swing Edition. Komende uur onder andere Damien Dame, Guy, Tammy Lucas, The Fresh Prince, Bobby Brown, Pebbles, Karen White, Tevin Campbell, Belwiff DeVoe, Big Daddy Kane, Heavy D and the Boys en we beginnen met Call Me Bad and I Wanna Sex You Up.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix on with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws op Jam FM. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: 22 disco classics uit de jaren 80 en ook uit de jaren 70 deze keer. Een oldies editie van Jam Mix On. Het komende uur hoor je onder andere McFadden en Whitehead, de Pointer Sisters, Candy Staten, de Commodores, Diana Ross, Chic, The Tramps en Sharon Red. Maar we beginnen met Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Veel plezier.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam.